Mooi volk, even stem. Uitstekend, oké. En klap maar in de hand. Prima. Ja, ik woon al lang in Dieveren en ik werk bij mijn va. Mijn moeder heeft de moestuin vol met bonen en met sla. Ik melk

0: in het lanterenlicht. Doe ik het nou wel, doe ik het nou niet, of krieg ik spier?
1: Vroeger moest je zoeken tussen de ruis.
2: De teller uit de lucht gehaald. Nog vier is op de A1 namens wordt.
1: Nu hoef je alleen maar af te stemmen. Radio 1224. Op de Middengolf en het internet. Overal.
3: Overal.
1: Altijd.
3: Altijd.
1: Al

0: p4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

0: deze.
1: 'S Nachts, als niemand het ziet, komen de tranen van verdriet.
0: Dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. De zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro is de uitdager van de huidige president Lula in de verkiezingen van volgende maand. Met het geld zou Bolsonaro een film over zijn vader hebben gefinancierd. Die wordt nu voorlopig niet vertoond. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. De regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië raakte rond 7:15 een metalen voorwerp op de rails. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Het voorval deed zich voor tijdens een zwemuur van een school voor speciaal onderwijs, zo meldt Omroep Gelderland. Over de toedracht en de leeftijd en identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. De 58-jarige Zwitser is in een ziekenhuis opgenomen. De politie onderzocht aanvankelijk of de man wellicht door toedoen van iemand anders was gevallen, maar sluit dat nu na onderzoek uit. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
4: Ja.

0: Het is een verleidelijk klein knopje met een groot resultaat. De aanknop van Radio 1224.
1: www.radio1224.nl.
0: Altijd piratenhits.

0: geleden, zeg. Hey. Heb jij nog steeds dat digitale 40 kanalen, bakkie?
1: Ja, illegale Joop, daar werk ik nog mee. Zegt, dat is een prima bak. Zeg, hij is te koop.
0: Ja, wat voor mijn schoonmoeder. Zou je wat vertellen?
2: Deze zender van illegale Joop.
0: Ze hebben laatst mijn schoonmoeder gepakt, hoor, met de 40 kanalen. Ze hebben er nog maar één over. Joop.

0: die rood is, ze staan al bij mij binnen namelijk. Nou, wat denk je? De witte muizen.
1: Radio 1224 is hofleverancier van de grootste piratenhits.

0: iedere golflengte voelt zo goed aan. Radio 1224.
1: Via de middengolf of het internet.
0: Altijd Piratenhits.
2: Hey jongens, kijk eens wie eraan komt.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: In de nacht opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten van het land. En bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. In de ochtend wisselend bewolkt en overwegend droog. De middagtemperatuur ligt rond de 22 graden met flinke zonnige periodes. De zuidwestenwind is matig aan zee tot vrij krachtig. In de avond komen er vanuit het noordwesten wolken binnendrijven en gaat het in het noorden van het land regenen. De vooruitzichten voor de komende dagen afwisselend zonnig met ook wat buien. De middagtemperatuur van rond de 20 graden gaat vanaf woensdag naar beneden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Waarschuwing. Deze zender kan zorgen voor verhoogde gezelligheid, spontane meezingers en een gevaarlijk sterke drang om de radio harder te zetten. Dit is Radio 1224. Niet normaal goed.

0: ook deze.
1: Ich liebe dich.
0: Word jij ook zo moe van die duizenden radiozenders die alleen de nieuwste muziek draaien? Luister Radio 1224. Altijd piratenhits.

0: p4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. VVD-fractievoorzitter Brekelmans is ontevreden over de uitgelekte Prinsjesdagplannen. Daaruit blijkt dat volgend jaar de koopkracht licht daalt van de meeste Nederlanders. Vooral hogere middeninkomens en hoge inkomens zouden er 0,2% op achteruit gaan. Brekelmans vindt dat de plannen moeten worden aangepast als dit de definitieve cijfers zijn. Hij stoort zich er met name aan dat werkenden er meer op achteruit gaan dan mensen met een uitkering. Volgens hem moet werken juist lonen. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo ligt nu al boven de 7000. Ruim 3300 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het is de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Het virus is nu vastgesteld in 7 provincies. In de noordelijke provincie South Ubangi overleed een 23-jarige man na besmetting. 38 mensen zitten er in quarantaine. Het virus kan zich verder verspreiden naar de buurlanden. Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft tientallen documenten over waarschuwingen voor de aanslagen van 11 september 2001 vrijgegeven. De documenten dateren van 1998 tot en met de dag na de aanslagen en gaan over terreurorganisatie Al-Qaeda. In 1998 werd al gewaarschuwd dat Al-Qaeda mogelijk een vliegtuig vol explosieven in een Amerikaanse stad zou laten neerstorten. In 2001 stond in een rapport dat Osama Bin Laden vastbesloten was om de Verenigde Staten aan te zullen vallen. Saoedi-Arabië heeft de VS gevraagd luchtaanvallen uit te voeren op de door Iran gesteunde Houthis in Jemen. Kroonprins Mohammed bin Salman zou dat gisteren 2 keer hebben gevraagd aan president Trump. Die wil voorlopig niet rechtstreeks militair ingrijpen tegen de Houthis. De VS voeren wel de steun aan Saoedi-Arabië op, onder meer met inlichtingen. De Houthis rukken op richting de belangrijke zeestraat Bab el-Mandab, die cruciaal is voor de wereldhandel en de Saoedische olie-export. Dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten geldt code geel wegens dichte mist. Later breekt de zon geregeld door en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

me in mijn kraag. Meteen werd ik meegenomen naar het bureau als verdachte. Duizenden vragen werden mij gesteld. Hoe onschuldig ik ook was, niemand geloofde mij. Het bloed dat aan mijn hand kleefde, was

0: aflevering 2400 en 33.000 van NOS Langs de Lijn. We gaan naar Henk Kok bij de Graafschap tegen de FC Halfu.
1: Waar juist Hans Kruij van de Graafschap aan de bal is. Maar Kruij doet een beetje nonchalant. Verdedigingsfout. En de bal wordt overgenomen door de spits van Halfu, Hendrik Havenkamp. Goeie techniek heeft die man. Speelt de bal in één keer door naar Jolien. Jolien naar Kemper. Kemper naar de Jong. Vlot lopende combinatie. De Jong dan naar Terhorst. En Terhorst met een briljante dieptepaas. Om ermee naar voren gekomen Havenkamp. Dat kan gevaarlijk worden voor de Graafschap. Maar Havenkamp wordt vanavond heel gemeen aangevallen door die Kruij. Maar hij blijft toch in balbezit. Wordt omringd door een drietal verdedigers. Hij komt daar niet meer uit. Dribbelt terug naar de middencirkel. En wat gaat die Havenkamp te doen? Ik kan de bal niet meer kwijt. Kieper Jansen staat wat te ver voor zijn doel. Hij gaat toch niet terugspelen. Dat doet hij wel. Veel te hard en ook veel te hoog. En die bal die gaat over Kieper Jansen heen. In het doel van de Halfu. Hendrik Havenkamp in eigen doel. In zo'n wedstrijd.

Rechtstreeks vanuit het hart van Nederland. De zender met karakter. De zender met sfeer. En altijd piratenhits. Via de Middengolf en het internet. Radio 1224.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing, vecht, huil, wit, lach, werk en bewonder.

Voor degene met de slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: 1024 weerbericht.
1: De dag begint vooral in het oosten en zuidoosten, plaatselijk met dichte mist. Het zicht kan minder dan 200 meter bedragen en daarom geldt daar vanochtend code geel. Na het optrekken van de mist schijnt de zon geregeld en blijft het vrijwel overal droog. De temperatuur loopt op tot ongeveer 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Vanavond neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. In het noorden en midden gaat het regenen, terwijl het zuidoosten waarschijnlijk nog droog blijft. Komende nacht trekt de regen verder over het land. Morgen verloopt vooral in de zuidelijke helft bewolkt en nat. In het midden en noorden is er soms ruimte voor de zon en valt een enkele bui. Het wordt rond 20 graden. Tot zover.

0: Voor het weer van het radionieuws.
1: Hello, hello, everybody, everywhere.
2: De leukste mix in muziek. Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
1: And a very good day to all our listeners in the world

0: 1224, de geheime zender die iedereen mag horen.
1: Radio 1224.nl.
2: 1, 2, 3, 4.

0: onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. 1224 kHz op de Middelgolf. Ja! Yeah! Radio 1224.
1: Tot zo.
2: Het is nu 8 uur. 8 uur.
3: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding tijdelijk gesloten na een droneaanval. De Oost-West-leiding kan dagelijks 4 tot 5 miljoen vaten olie vervoeren. De aanval zou vanuit Irak zijn uitgevoerd, maar dat is nog niet onafhankelijk bevestigd. Tegelijk verstevigen Houthi-strijders hun positie bij een belangrijke vaarroute door de Rode Zee. Door de oplopende spanningen is de olieprijs tot boven de $100 gestegen. Bij nieuwe Russische droneaanvallen op Kiev zijn 2 mensen omgekomen. 2 tankstations werden geraakt en ook een appartementencomplex liep schade op. Elders in Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden. Oekraïne voerde ondertussen aanvallen uit op onder meer Russische olie- en logistieke doelen. Daarbij kwamen volgens regionale Russische bestuurders zeker 3 mensen om het leven. VVD-fractievoorzitter Brekelmans is ontevreden over de uitgelekte Prinsjesdagplannen. Daaruit blijkt dat volgend jaar de koopkracht licht daalt van de meeste Nederlanders. Vooral hogere middeninkomens en hoge inkomens zouden er 0,2% op achteruit gaan. Brekelmans vindt dat de plannen moeten worden aangepast als dit de definitieve cijfers zijn. Hij stoort zich er met name aan dat werkenden er meer op achteruit gaan dan mensen met een uitkering. Volgens hem moet werken juist lonen. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo ligt nu al boven de 7000. Ruim 3300 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het is de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Het virus is nu vastgesteld in 7 provincies. In de noordelijke provincie South Ubangi overleed een 23-jarige man na besmetting. 38 mensen zitten er in quarantaine. Het virus kan zich verder verspreiden naar de buurlanden. Dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten geldt code geel wegens dichte mist. Later breekt de zon geregeld door en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Fietsliefhebbers opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen.

0: Wil jij ook gezellig wakker worden? En wil jij zelf live jouw favoriete plaat aanvragen? Bel dan ook eens naar George van Dongen's Lekker naar de Wekker verzoekbox. Elke zaterdag tussen 9 en 10 uur. Bij het geluid van Lekker naar de Wekker. Even wakker worden met jouw favoriete muziek. Want lekker wakker worden, dat doe je bij georgevandongen.nl.
1: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: Radio 1224.
1: Daar gaan we.
2: 3,
1: 2, 1.
3: Goedemorgen. Welkom bij het mooiste moment van de dag, de ochtend. Alles kan nog gebeuren.

lekker gevarieerd. Even anders wakker worden dan normaal. Goedemorgen, dit is George van Dongen.nl.

0: vogel.
1: Vrienden en vriendinnen, luisteraars van 12-2-4, allemaal een hele goede morgen. Het is zaterdagochtend, de 12e september van het jaar 2026. Ik heet u van harte welkom hier bij de ochtendshow. Tussen 8 en 11 uur. Natuurlijk eerst even dank uitbrengen naar de collega's voor het draaien. Van de afgelopen week hier en daar weer gezellig mee kunnen luisteren. Op de stiekem illegale manier af en toe, maar dan mag de pret allemaal niet drukken. Lekker af en toe een verrassings-DJ voor jou. Ik heb Egbert Stulpie ook nog even gehoord. Onze Robert Jan, maar ja, die is nou de hele boel aan het verbouwen. Dus de laatste uitzending viel een beetje zwaar volgens mij. Natuurlijk hebben we onze homo Joop ook nog, ja, en onze Klaas en weet ik het allemaal. Ja, gezellig allemaal hier bij 12-2-4. En nu is de tijd voor ondergetekende tot aan de klok van 11 uur. Daarna Lady Miranda. En dan vanmiddag onze Wout de Wit. En helaas, ja, nog geen Petertje Holland vanavond. Dus. Maar wie weet, een collega. Hey, wat gaan we allemaal doen deze zaterdag? Nou, ik ga het je straks allemaal vertellen. Ja, maar eerst gaan we leuke plaatjes draaien. Dat is tenminste de bedoeling. Ik zal zeggen, kom er gezellig bij. Want de zaterdag is voor jou hier op 12-2-4. Ja. En nogmaals, welkom! Gezellig hoor, tot aan de klok van...

0: En nogmaals een hele goede morgen voor jou. En leuk dat je erbij bent. En blijf erbij. De hits komen eraan. Speciaal voor jou.
1: Hits van toen en nu. Dit is gewoon van de grammofoon.

zeer geliefde plaat bij de collega Radio Amateurs. En dus deze van Johnny Kendall en Camouflage. Die draaiden we allemaal mee voor jou hier op 1224. Ik zeg tegen jou nogmaals goedemorgen.

Vijf minuten voor de klok van 8:30. Zaterdag 12 september 2026. Luisteraars, van harte welkom hier bij de ochtendshow op 12:24. De naam is George van Dongen. Tot aan de klok van 11 uur ben ik bij jou. Met hopelijk heel veel leuke en gezellige plaatjes. Mocht het niet helemaal naar de zin zijn, zou zeggen, schroom je niet en vraag dan jouw favoriet aan. Dat kun je onder andere doen via onze website radio1224.nl. En anders gewoon even via ons WhatsApp-nummer 06-244-95564. Nog even het nummer, de lottogetallen, we halen ze erbij. Helaas heb je het laatste eventje goed, dan heb je geen prijs. 06-244-95564. Dat is ons WhatsApp-nummer, hè? Ja. En dan maakt Studio 16 ook gebruik van een chatbox. Ja, dat is ook altijd wel leuk om daar luisteraars of mede-collega's in te mogen ontvangen, hè? We noemen het de Kletskous nummer 16. En deze is allemaal te vinden via onze website van studio16breda.nl. En let erop, 16 zijn gewoon de cijfertjes, hè? Ja. Studio16breda.nl. Beetje naar beneden scrollen en dan vind je hem daar, de Kletskous nummer 16. En onder andere zeg ik al een goedemorgen tegen onze Gerda. Uit Oude Beierland zit George ook gezellig mee te luisteren. Naamgenootje bijna, hè? Alleen aan deze kant noemen ze me wel eens George. Maar het is George. Ja. Zag ook onze Joop, gezellig van de partij. En Klaas, die was er ook bij. En Stef, Steven. Ons Tulpie. Egbert, noem het allemaal maar op. En ze zijn er allemaal bij. Gezellig hoor. En jij als luisteraar bent ook natuurlijk van harte welkom bij. Kom er gezellig bij hier op 12:24. Altijd leuk, hè? Ja. Even wakker worden op de zaterdagochtend.

tijd geleden dat we deze gehoord hebben. Door de hier, Bernd. En zo heet het de plaat, hè? Amore Mio. Hè? Ja, studio Johnny Govender in Kuluutheuvel 34 in Overloot. Daar werd de plaat opgenomen. Hè? Ja. Dat staat tenminste op de hoes, hè. Ja. Hey, dit is een plaat die ik een tijdje geleden hoorde bij onze Joop. Op een zondagavond, geloof ik. Vanmiddag deed ik het allemaal. Ik denk, hé, ik ga hem er ook weer eens bij halen. Rick Dees en zijn The

0: blijft toch even leuk deze terug te horen. Ja, ja. Ik vond het toen al leuk dat onze oom Joop hem draaide. Ik denk, ik moest gelijk aan mijn broer denken, hè, Robbie de Groot. Want die kende die Donald Duck ook altijd. Tenminste, vroeger altijd zo leuk nadoen. Hè. Stemmetje lijkt er bijna op, hè, en ondertussen gaat. Jawel, de naald. Huppakee, het etiketje in. Was even een lekker oudje uit.
1: 1976.
0: Inderdaad. Ik zeg tegen jou, goedemorgen.

12 uur ben ik er voor jou met gezellige muziekjes en jouw verzoekjes. 1, 2, 3. Ik zal zeggen, kom en gezellig bij. We draaien ze weg, hè. In allerlei verschillende maten, klanken, lengtes en noem het allemaal maar op. Verschillende talen. Van Dongen is er voor jou. Tot aan de klok van 11 uur, hè. Radio 1224.nl voor jouw verzoekplaat. Dit is Canyon.

zag van de week toevallig nog de videoclip voorbij komen. Ik denk, oh, wat was dat ook een mooie meid die erin meespeelde. De Uptown Girl, hè. Je hoorde hier op 12.24 Billy Joel.

0: daar ben je gezegend mee, hoor. Goedemorgen!
1: Lekker naar de wekker.
0: Ja, even wat informatie hier rondbrengen. Want we gaan zo langzamerhand de klok van 9 uur passeren. Dus dat betekent dat we straks weer die lekker naar die wekker hebben. Hè? Ja, ja. Dus pak even pen en papier erbij. Zometeen gaan we jou even wat meer informatie geven.

0: Ja, je zal ermee wakker gemaakt worden, hè, op die zaterdagochtend. Oh ja, jij hebt ervoor gekozen, hè? Hey, goedemorgen. Dit is de ochtendshow hier op 12.24. De naam is George van Dongen, tot aan de klok van 11 uur. Gezellige herrie vanuit Studio 16, hè? Ja, ja. En strakjes na 9 uur gaan we natuurlijk de verzoekplaten erbij halen. Je kan ze allemaal nog aanvragen via radio1224.nl. En anders gewoon via onze WhatsApp-lijn. Wat is dat nou weer voor een naam? Nijn. Lijn van Dongen. Lijn. Je weet wel, zo'n lijntje. Nee, niet zo'n lijntje. Nee, dat hebben we niet nodig. Nee, nee, nee. Telefoonlijntje, ja. Hey, ons WhatsApp-nummer om jouw verzoekplaat te deponeren bij ons is te bereiken op 06-244-95564. Natuurlijk zeggen we ook ondertussen even een goedemorgen tegen Eddy. Eddy zit ook gezellig mee te luisteren, heeft ook een plaatje aangevraagd. En Ina, natuurlijk ook een hele goedemorgen. De plaatjes komen ook die kant op, hè? Ja, gezellig hoor. Maar nog eventjes het 06-nummertje 06-244-95564. Dat allemaal voor een verzoekplaat. Maar we beginnen natuurlijk elke zaterdag met...
1: Lekker na de wekker.
0: Bij het geluid van die lekker na die wekker kan jij contact opnemen. Ja, ja. Met de studio via de telefoonlijn en live jouw verzoekplaat aanvragen. Gewoon de plaat waar jij lekker mee wakker wil worden. Zodra je het geluid van die lekker naar de wekker hoort, kun je bellen met 076-541-9920. Let erop, dat is gewoon een telefoonlijn, hè? Kost je niks, dus... Omdat het een vaste lijn is, ja. Vroeger deden we dat met een Skype-nummer, maar ja, dat bestaat niet meer. Ja. Hebben de oude vaste lijn maar weer tevoorschijn gehaald. Gelukkig werkt het nog. Tenminste, het is te hopen. Dus bij het geluid van die lekker naar de wekker... dan bel je met 076-541-9920. En je moet wel snel zijn, want er zit er eentje in Amsterdam. Die zit nou alweer in de startblok, hoor. Je hoeft niet bang te zijn als je wil bellen met de studio. We eten je niet op en niemand die je ziet. Nee, niemand die ziet je. Niemand weet dat jij het bent. En ik doe al helemaal geen vliegkwaad hoor, nee. Alleen muggen. Dus ik zal zeggen, bij het geluid van die lekker naar de wekker 076-541-9920. Dat is 076-541-9920. En gewone verzoekplaatjes. Radio1224.nl. En alles gewoon via ons WhatsApp-nummer. Hè? Ja. Dus ook te vinden op de website van Radio 1224. Goed, wat gaan we nu allemaal doen? We gaan gewoon weer even lekker verder, hè? Ja. We gaan ze er straks bij halen. Die leuke, gezellige verzoekplaten. Maar nu eerst wat anders, hè?

0: Ik druk weer een hele verkeerde knop in, hè, want ik moest deze eigenlijk hebben.
1: Ja, hoppa.
2: Nieuw. Dit is de paniekplaats.
0: Gekozen deze week voor Lindsay. 1000 keer gevraagd.
2: Radio 1224. George van

0: Nou, je kunt bellen 076 541 9920. Nou, laat allemaal weer zitten. De telefoonlijn is alweer bezet. Ja, dan zo snel gaat dat dan. Hè. Ja, er zijn altijd van die mensen die zitten in de startblokken. Ze doen nog net niet mee aan het wereldrecord telefoontikken. Hè. Nou,
1: Ik
0: zit niet te mopperen.
1: Zit je er wel met te mopperen?
0: Nee, ik zit niet te mopperen. Ik zeg alleen, er zijn mensen bij. Hè, luisteraars hier bij 1224 die gewoon bijna het record telefoontypen kunnen doen. En dan ben jij er eentje van. Goedemorgen, Gerda.
1: Nou, dankjewel.
0: Ja.
1: Goedemorgen, George.
0: Ja, je hebt nog net niet het wereldrecord, dus, maar je zit dicht in de buurt.
1: Ik ga even mijn radio uitzetten. Wacht, want ik hoor jouw dubbel. Wacht, één moment.
0: Dat is helemaal een verschrikking, hè? Als je van Dongen het dubbel hoort. Alsof hij net een Bacardi cola achterover heeft gegooid. Hallo, dat was hij al. Nee, kunnen we niet maken, hè, als radio DJ zijn er
1: een. Ja, goed. Hoe is het ervan? Hoe is het met jouw autootje?
0: Ik hoop dat hij nog voor de deur staat.
1: Nou ja, hallo, doe eventjes netjes. Je hebt hem gisteren pas opgehaald.
0: Ja, je weet het nooit, hè. Je weet het nooit, hè. Ze kunnen altijd zeggen van...
1: Je hebt hem witte, hè. Had ik gezien, hè.
0: Wat zei je?
1: Je hebt hem witte, hè.
0: Ja, hij is niet geel.
1: Maar je had toch al een witte auto? Heb je weer een witte teruggenomen?
0: Ja, en die andere witte heb ik ook nog steeds.
1: Oh, ik dacht dat je hem ingeruild hebt.
0: Ja, nee. We hebben niets ingeruild. Kijk, we hadden een blauw autootje. Dat is naar Jarno gegaan. Ja, die ondertussen heeft hij al 5 jaar zijn rijbewijs. Dus, en je krijgt niks meer voor zo'n oud ding. Dus Jarno, alsjeblieft, die is voor jou. En die witte waar wij normaal ook mee naar jou toe gingen en dergelijke. Een beetje te laag voor Miranda even. Want die krijgt wat meer rugklachten en dat soort dingen. Dus daarom zijn we
1: dat
0: naar
1: was
0: wat...
1: Dat een dagje ouder, hè?
0: Ja, daarom. En daarom hebben we gezegd een iets hoger model. Dus, maar die Mazda, die blijf ik mee rijden.
1: Maar je hebt wel hetzelfde merk, of ook een ander merk?
0: Nee, het is een Snooki.
1: Zegt me allemaal niks.
0: Nee, het is een Snooki zegt jou niks.
1: Maar je mag er wel mee in Amsterdam?
0: Dat weet ik niet.
1: Kleinzoon heeft een autootje gekocht. En dan mag hij niet mee in Amsterdam komen.
0: Nee, dat zou wel een diesel zijn dan, hè?
1: Ja, ik geloof het. Hij zei, oma, ik moet bij papa's auto naar je toe komen. Maar mijn auto mag ik niet in Amsterdam rijden.
0: Ja, nee, dan zal het een diesel zijn dus. Dan zal het nog een diesel zijn in de oude categorie. Ja, dan heb je best kans dat hij in de categorie luchtvervuilers valt.
1: Oh, waarvan mag jij niet in Amsterdam komen dan?
0: Nee, net zoals die oldtimers en dergelijke, die dieseltjes. Vooral Mercedes waren toen behoorlijk in, hè. De diesels. Vooral bij de niet-Nederlanders. Maar ja, op een gegeven ogenblik mochten die nergens meer rijden. En dan werd het duur en weet het allemaal. Dus al die auto's kwamen op een gegeven ogenblik voor een tientje, voor een appeltje en een eitje kwamen die te koop.
1: Oh, dat is.
0: Dus. Maar ja, je mag eigenlijk tegenwoordig helemaal niks meer in dit land. Maar goed.
1: En het betalen, dat mag je nog wel.
0: Ja. En ik hoorde het nieuws ook weer vanochtend. Hè? De hardwerkenden die mogen meer betalen dan degene die thuis zitten en niks doen.
1: Ja, de oude wegen ook weer naar beneden.
0: Ja, daarom.
1: Of we een fitbord hebben, maar we gaan weer naar beneden. We zijn weer de slamiel.
0: Dat denk ik bij mij. Ik werk al 45 jaar, geloof ik. En dan moet ik nog meer inleveren. Ik kan beter gewoon thuis zitten. Er wordt gewoon alles gezorgd, hè?
1: Het is echt niet te filmen allemaal.
0: Dus. Maar ja, ik ga mijn eigen daar voor de rest niet druk over maken. Ik ben lekker muziekjes aan het draaien.
1: Ja,
0: dus.
1: Donderdag ga ik naar mijn dochter, want die heeft een ongeluk gehad.
0: Oei, jee, wie?
1: Natasja.
0: Oh jee, Natas. Ernstig of niet?
1: Ik dacht dat ze 18 was. Ze ging op een elektrische step en toen kon ze de bocht niet meer nemen.
0: Oh jee.
1: En nou ligt ze half in de kreukel.
0: Oh jee.
1: Die is van de hoofd tot aan de tenen bont en blauw.
0: Oh jee. Jongen.
1: Ze staat die raad, want ze heeft een lappie voor haar oog en ze zit helemaal in verband.
0: Ja, dan zal ik ze de volgende keer hebben. Hè? Als ze zegt, maar kijk nou uit. Dan zeg ik, Natas, heb je zelf wel eens in de spiegel gekeken?
1: Ja, nou, dan zeg ik, dus, mam, kan je donderdag naar me toe komen? Want ik moet zoveel doen en ik red het niet. Ik zeg, mama, kom donderdag wel naar je toe, schat.
0: Ah, dus. Kijk, ja, moeder en dochterrelatie.
1: Woensdag ga ik hier al in Amsterdam allemaal boodschappen doen. Nou, want ze heeft de boodschappenlijst al doorgemaild.
0: Aha.
1: En ik woensdag alle boodschappen halen. Dan ga ik in mijn taxi, ga ik naar haar toe. En dan ga ik bij haar. Dus ik ben donderdag al heel vroeg de deur uit. En dan ga ik mijn dochter even een dagje helpen.
0: Ja, tuurlijk. Hè. Dat zijn de mama's voor, hè? Dat zijn de mama's
1: klein,
0: voor.
1: Kinderen zijn klein, hebben problemen. Ja. Kinderen zijn groot, heb je grotere problemen.
0: Inderdaad, ik ken het. Dus, maar ja. Je krijgt er toch altijd weer heel veel voor terug.
1: Ja, 14 dagen terug bij mijn andere dochter een paar dagen opgepast. Want die moest ijzerinfuus kreeg ze. Toen moest ik op die kleine jongen weer een paar dagen passen.
0: Oké.
1: Oma kan het nog redden.
0: Ja, ja, oma die is weer druk bezig. Maar denk je wel aan jezelf, hè? Want jij hebt al een keer een waas.
1: Ik ben 5 kilo afgevallen.
0: Zo.
1: Ja, en eens van de dollar. En ik kreeg zowel van de kousen als van de... kreeg ik een compliment dat ik er heel goed uitzag.
0: Oké, nou dat is helemaal toppie, hè? Want je bent gewaarschuwd, hè?
1: Ik loop mijn eigen niet voorbij.
0: Oké, op tijdje rust passen.
1: Kijk, als mijn kinderen me nodig hebben, sta ik toch klaar.
0: Ja, nee, dat weet ik. Daarvoor ken ik jou al veel te lang.
1: dan cijfer ik mijn eigen inderdaad weg, wat je zegt. Want dan gaan mijn kinderen toch echt voor.
0: Ja, ja. Dus.
1: Maar ik wil even een plaatje naar vragen.
0: Ja, want daar bel je tenslotte voor, denk ik, hè. Dus de luisteraars die hebben zoiets van, wat gebeurt er nou?
1: Ik hoop dat je bij de hand hebt.
0: Dat weet ik niet.
1: De Santiano.
0: Ja, die hoel-weld-toestand gebeuren.
1: Het is ouderwets, maar ik vind het een heel mooi nummer.
0: Ja, dat weet ik. Even kijken. Ik heb hier de LP staan. Ik heb de LP hier in de hand en dan moet ik even kijken.
1: Oké, nou, je weet welk nummer ik wil hebben.
0: Ja, dan
1: dus
0: moet ik even uit de hoes halen. Moet ik plaat 1 hebben, want het is een dubbel LP. Jij hebt de CD, ik heb de LP.
1: Ik heb de CD, ja.
0: Ja, even kijken en dan moet ik van kant... Ah, moet ik even kijken. Dan moet ik het nummer 3 geval dingetje hebben.
1: Ja, ja,
0: dus,
1: ja. De David Song, hè?
0: Ja, ja. Oké, ik zet hem even scherp. Moment. Ik weet niet of die scherp staat, maar dat is het nadeel met de plaat. Hè. Dat zie je niet, of dat hoor je dan niet. Hè. Maar ik heb hem op de draaitafel liggen.
1: Oh, okay. Ik heb mijn geluid nog uit, maar ik zal hem ervan zeggen. Hé, als je naar me toe komt, dan hoor ik dat van de week. Mag je me MP3 de wereld zetten? Die pleurt dus elke keer pleurt die eraf. Ik kan nog helemaal het plaatje zijn, vrouw. Want ik heb die etnische helemaal weg.
0: Oh, ja, dat is Windows 11, hè. Die is af en toe de schijf kwijt.
1: Ja, ik weet helemaal, hoe kan dat?
0: Ja, dat weet ik ook niet.
1: Ik doe er niks aan.
0: Ja, nee, dat weet ik. Dus, maar ja, dat is
1: dus nee. Als je komt, heb ik weer een klusje voor je.
0: Ja, nee, het komt helemaal goed, Gerda. En,
1: ik hoor het van je. Ik ga nu de geluid aanzetten, dan mis ik mijn plaatje.
0: Nee, komt helemaal goed. En wij bellen van tevoren.
1: Jij belt van tevoren. Hey, groetjes.
0: Hey, doei. Fijne dag. Groetjes daar. En beterschap aan Natas, hè?
1: Ja, ik ga even mijn geluid aanzetten.
0: Onze Gerda uit het mooie Amsterdam, hè. Ja, we kennen elkaar al jaren, hè. Ja. Ze is een beetje de stalkster van Dongen, hè? Ja. Goed, nou laten we hopen dat, de plaat scherp staat. Dat is het nadeel met vinyl van een LP. Dan moet je hem ergens in die tussengroef zetten. Maar we gaan hem meedraaien namens Gerda. De Lekker naar de Wekker is vandaag voor Santiano en Uber dat meer of zoiets. Nee, hoe heet dat ding even? Ik zeg Uber, dat is wel wijd Ubersmeer. Zo heet dat ding.
2: Ja.
0: Oftewel de David Song. Of ga met me mee van familie. Hè? Ja, in het Nederlands. Kan ik ook wel eens meedraaien. Goed, Van Dongen is weer aan het kwatsen. We gaan maar muziek draaien. Komt ie aan.
3: De Lekker na de Wekker verzoekplaat.
0: Zo, die stond strak. Dan sta ik ook wel eens hoor. Nou, goedemorgen. Gaat hij weer lekker, verdomme? Ja, hij gaat weer lekker.
3: Radio 1224.
4: Hey, goedemorgen.

lekker naar de wekker, hè. Namens onze Gerda uit het mooie Amsterdam. Je hoort hier op 1224 Santiano. En straks gaan ze eraan komen, hoor. Jouw verzoekplaten, dus sta standby. Nogmaals welkom. Dit is de Ochtendshow.

0: vraagt, wij draaien.
1: Inderdaad, dat is ons motto, hè. Goedemorgen, 2 minuten over de klok van 9:30 alweer, hè. Wat gaat het allemaal snel, hè. Je luistert naar de ochtendshow hier op 12:24. Elke zaterdag tussen 8 en 11 uur. Met ondergetekende George van Dongen. We gaan ze erbij halen. Zie je.

0: Show.
1: Inderdaad, de ochtendshow. Dat allemaal hier op Radio 1224.
2: Hey, goedemorgen.
1: Jawel, je kunt ze nog steeds gezellig aanvragen. Jouw verzoekplaten. Dat doe je allemaal via onze website radio1224.nl. Maar je kunt dat natuurlijk ook doen via de WhatsApp. 06-244-95564. Ik herhaal 06-244-95564. Daarlangs kan je natuurlijk gezellig jouw verzoekplaten aanvragen. En we hebben natuurlijk ook een chatbox hier bij Studio 16. Gezellige Classcouch 16, ja ja. En die Classcouch 16 die is allemaal te vinden via studio16breda.nl. Ja. Nou, dat moet allemaal nog een klein beetje warm lopen en dergelijke. Ja. Lady Miranda en ondergetekende Van Dongen. Ja, we draaien nou een kleine 4 maanden nou op 12-2-4. Dus, ja. Luisteraars moeten er allemaal nog aan wennen. En durven niet altijd helemaal. Maar je hoeft niet bang te zijn, hoor. We eten je niet op, hè. Nee. Goed, maar we gaan ze er gezellig bij halen, hè. Want het is tijd voor die verzoekplaten. Dan gaan we eerst even kijken wat we dan allemaal moeten hebben. Ja, dus even kijken. Goed, ben je er klaar voor? De naam doet eer aan, wordt hier opeens gezegd. Nou, dankjewel, hè, weer. Ja. Goed, maar eerst even wat anders, hè. Ja, hoppata.
3: Nu de dag weer is begonnen, is het eventueel.
1: Ah, lekker.
3: Voor een heel speciaal momentje voor jezelf.
1: Welk momentje?

0: 1024. En dan nu een verzoekplaat.
1: Ja, we gaan gezellig beginnen met de verzoekplaten op deze zaterdagochtend. We gaan even gezellig naar Oud-Beierland. Ik zeg een hele goedemorgen tegen George daar aan die kant. Nou, leuk dat je erbij bent, George. Of ik even een plaatje wou meedraaien. Voor iedereen en allemaal. Graag een plaat van de gebroeders Rosig. En 4 dagen werken is genoeg. Ben ik het helemaal met je eens. En daarom heb ik dat ook gedaan. Ik heb die stap genomen. Nou, ze noemen het bij ons, George.

noemen ze het 80-90-100 regeling. Ja, je werkt maar 80%. De meesten zullen zeggen van hij 80% zal wel meer 8% zijn. Ja, goed. Nou ja, ja, nou vooruit. Maar ik word wel voor 90% betaald. En mijn pensioen blijft 100%. Ja, wie doet het dan beter, hè? Ja, ja, ja. Nee, maar is wel lekker, hoor. Woensdags ben ik gewoon altijd lekker vrij. En ik sta in de drie ploegendiensten. En dan ja, krijg je ook wel eens de vraag van... En in de nachtdienst, is dat dan niet lastig? Nee, dat is juist niet lastig. Dat is juist die onderbreking. Want het is gewoon een periode van 2-1-2-2. Dus twee werken, één vrij. Twee werken, twee vrij. En vier dagen achter elkaar of vijf dagen achter elkaar... was ik 's weekends altijd moe. En dat probleem heb ik niet meer. Dus vier dagen werken... Dat is genoeg.

0: Even mede gestuurd. Daarna George toe, hè? Ja, ja, wij hebben even geen 4 dagen werk is genoeg. Maar Lady Miranda en ik, die hebben gewoon even een weekje vakantie, hè? Ja. Je hoorde Mulder en Mulder. En daarvoor Gebroeders Rozing en 4 dagen werken is genoeg. Maar we gaan gewoon weer lekker verder, hè? Ja, daar zitten we hier tenslotte voor, hè?
1: En ja hoor, daar hebben we weer een verzoekie.
0: Ja, we gaan de verzoekplaat er weer bij halen. Daarvoor gaan we even naar Eddy. Eddy, ook een hele goede morgen en welkom bij 1224. En die schrijft deze kant op. Hey DJ, ik luister gezellig mee naar Radio 1224 via het internet. En een hele goede morgen deze morgen. Lekker wakker worden met graag een nummertje van Reinhard Meij.
2: En als de dag van toen.
0: Het klinkt allemaal weer top, 1224. Nou, dankjewel Eddy. Daar zijn we altijd blij mee, hè, dat de luisteraars tevreden zijn. Hè. Dat ze lekker
2: mee zitten te genieten.
0: Hey, we hebben het singeltje erbij gehaald, want probeer zoveel mogelijk altijd van het vinyl mee te knallen als ik het heb, hè, ja. En ik wist dat ik deze had op vinyl, dus we hebben hem op de draaitafel gelegd. Gaat er zo dadelijk aankomen op 45 toertjes per minuut. Hey Eddy, dank je wel voor het aanvragen van de plaat. En ik zou zeggen, geniet ervan, want hij is
2: speciaal ook voor jou.
0: Lekker terug in de tijd. Dit is Reinhard Meij en als de dag van toen.
3: Jij vraagt, wij draaien.
4: Als de dag van toen

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

als je in ieder boek lezen kan waardoor. En zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren. Ik heb 100 maal gezien zonder te begrijpen

Verdriet en geluk zijn aan elke tijd verbonden. Die een sneltrein vaart en sneller langs ons zuis

maar liefst 7 minuten lang. De Eagles van het album Unplugged, 1994. Oh ja, de LP gaat gewoon door. Dat is live, hè? Ja. Live radio broadcast staat hier. Opgenomen 25 april in het jaar 1994. Draaiden we even retour, hè, naar Eddie, die de plaat graag wou horen van Reinhard Maai en Als de dag van toen. Inderdaad, we denken veel terug aan bepaalde dagen van toen. Hè. De herinneringen blijven. Oh, doet me denken aan een mooi, prachtig nummer. Ga ik er straks ook even bij halen. Ja, draai ik speciaal even mee voor iedereen. Hè. Ja. Maar dat allemaal wat later. Hè.

Ja, helaas, de deurbel met de hond moeten we voorlopig even, ja. Daar moeten we even op wachten weer, hè, ja. Want vanavond helaas geen Peter Holland. Dit allemaal even in verband met privé dingetjes, ja. Kan ook wel eens gebeuren, hebben wij ook aan deze kant, hè. Hey, maar we gaan de volgende verzoekplaat erbij halen. Daarvoor gaan we naar Ina. Ina, ook een hele goede morgen. Leuk dat je erbij bent. Ze schrijft deze kant op. Hey George, zou je graag een plaatje mee willen draaien voor mijn schat Marcel? Graag een plaatje met iets van liefde erin. Nou, Ina, gaan we natuurlijk doen. Ik heb een leuke plaat op de draaitafel gegooid, hoor. Ja. Speciaal voor jou, schatje Marcel, namens Ina. De Rhapsodies. En dit is liefde.

0: blijf lekker, hè? Deze van José Zep. En ja, de liefde die blijft. Draaiden we even gezellig mee richting Ina, hè? Daar aan de andere kant. En de Rhapsodies, en dat is dan liefde.
1: Nieuw. Dit is de paniekplaats.
0: Die is van Lindsay. Een 1000 keer gevraagd. Jawel.
1: Radio 12-2-4. George.

0: uiteraard deze nieuwe van Lindsay. Je hoort ze hier op 1224. En dat heette dan 1000 keer gevraagd.
1: En dan nu een verzoekplaat.
0: Inderdaad, we gaan weer een verzoekplaat erbij halen. We gaan even naar Wim Vos in Breda. Wim, goedemorgen. Of ik even een plaatje mee wou draaien voor iedereen die luistert. Nou, dat gaan we doen, hè. En dat is...
2: Altijd leuk.
0: Inderdaad, hè. Oude meuk, altijd leuk, hè. En hij probeerde mij te bellen. En dat gaat moeilijk als ik bezig ben, hè. Maar gaat goed komen, kerel.

is lekker kraken. Oh, zo gaat hij langzamerhand met het naaldje, het etiketje. Hè? Er zit een behoorlijke kraak aan het einde van die blauwe horizon. Oh, jongen. Maar wel lekker. Het blijft gewoon lekker. Die vinylhits te draaien voor jou. Een oudje van Tom Jones en dat heette dan Just Help Yourself. Allemaal uit naam van Wim Vos draaiden we deze gezellig mee. En ja, we nemen straks even contact op. En Wim komt helemaal goed. Maar je krijgt dan natuurlijk ook eentje retour, hè? Ja, ook zo lekker, hè? Allemaal!

0: gaan een verzoekplaat erbij halen. Daarvoor gaan we naar het mooie Amsterdam. Voor de luisteraars die er al vroeg bij waren. Onze lekker naar de wekker luisteraar Gerda. Die vraagt ook nog even een plaatje aan. Of ik even een plaat mee wou draaien voor iedereen en allemaal. Graag Henk Wijngaard. En Met de vlam in de pijp. Het draait straks ook maar even Ancora met Ze konden haar niet vinden. Maar dan moet je toch nog even wachten, Gerda, want ik kan Ancora niet vinden. Nee, want Ancora die is op zoek naar haar. Hè? Ja, dan loopt het allemaal een klein beetje mis. Loopt een beetje langs elkaar heen. Dus. Zodra ze haar hebben gevonden, kan ik Ancora vinden. Hè? Ja. Gaat weer over niks. Hè? Nee. Hey Gerda, maar dankjewel. En natuurlijk een heel fijn weekend voor jou. En rustig aan daar. En groetjes en beterschap naar Natasja toe. Hè? Komt het allemaal goed, hè? Ja, die ga ik de volgende keer eens hebben, hè? Als ik ze zie, hè? Met de step, op de step, op de step. Wim Sonneveld, hè? Op de step, ja. Daar kennen we ook wel eens mee draaien. Maar ja, ik weet dat Natasja die zit te luisteren, dus anders had ik niet meegedaan. Goed. Hey, namens Gerda. We gaan ze erbij halen. Hier is Henk Wijngaard.
1: Van Nederlandstalig. Duitse slagers.
2: Is dit wat je weet te zijn?
1: Van Spaanse gitaren. Tot Engelse knallers. Gewoon lekker gevarieerd. De muziek voor jou. Dit is George van Dongen.nl.

0: hier.
1: In San Malo. Ik zag op de kade een meisje, heel alleen. Ze wilde varen en ze zocht geluk. En ze vroeg indringend, mag ik met jullie mee?

0: vrienden. Ja, even meegedraaid, hè, voor onze Gerda, jawel. Dat was deze van Ancora. Die had het allemaal over, we zullen haar ooit vinden. Zo heette dat ding, hè, ja. Moest even kijken van, waar staat dat gekke ding? Ik kon ze niet vinden. En daarvoor draaiden wij Henk Wijngaard. En dat allemaal met... In de vlam in de pijp. Oh, ik krijg bericht van Gerda. Ze is gevonden. Nou, mooi, hè? Goed, gaan wij ondertussen verder, want... daar ligt er weer klaar in, hè?
1: Hey, DJ, er is weer een verzoekje.
0: Ja, we gaan even naar Oudenaarde toe. Nou, straks gaan we er letterlijk naartoe, hè, met de auto... Maar nu even digitaal, hè, naar onze Vivina. Goedemorgen, George. Graag even een plaatje voor iedereen. Graag een plaatje van André Berg. En dat allemaal met Schenk mir einen Stern. Nou,

even meegedraaid voor iedereen en allemaal namens onze Vivina uit het mooie Oudenaarde. Schenk mir einen Stern, dat allemaal van Andrea Berg. En ik ga een retourplaatje draaien, maar die draai ik gelijk ook niet alleen voor Vivina mee, maar eigenlijk voor iedereen. We hadden het toen straks met dat plaatje van Reinhard Meij over Als de dag van toen. Toen had ik het erover, ja, de dagen van toen. Die mooie herinneringen en dat soort dingen die bij je blijven. Dat gaat zeker. En vooral in dit nummer voorkomen. Daarom deze, voor iedereen en allemaal. En ook speciaal voor mezelf. Dierbare herinneringen, gezongen door Herbert Verhagen. Onder de titel Een lach, een traan. En voor degenen die het nummer niet kennen, luister eens heel goed. Heel goed naar deze tekst. Dan snap je precies wat wij bedoelen. Sommige herinneringen die moet je koesteren. Hou ze vast. Hou ze in je gedachten. Daarom, namens Studio 16, is deze voor jou.

0: Maar dat zal Philip heel zeker doen, hè? Nou, morgen zien we ze weer, hè? Ja, gezellig hoor. Susie Marel samen met haar man, lieve Philip. En morgen gaan we er naartoe, hè? Dan geeft ze weer haar vriendenconcert gebeuren. En dan maakt ze ook haar nieuwe single bekend. Nou, ik ben benieuwd als dat allemaal weer lekker... nou ja, Susie Marel kende de... Je hoort ze hier met Hou Mijn Warm Vannacht. En natuurlijk strakjes na 11 uur meer gezellig Vlaamse klankjes met Lady Miranda. En dat allemaal in Op de Vlaamse Tour.
1: Dit is de ochtendshow.
0: Inderdaad, de ochtendshow. Daar luister je naar. Ja, we gaan even gezellig naar Montfort, Lins.

0: Grote Utrecht. Ik zeg een hele goede morgen tegen Ronald Huisman. Of ik even een plaatje mee wou draaien. Voor Peter Holland, voor Egbert, voor Radio 12-2-4-team. De boerderij Blokland. Ergens in Montfort, een heel adres staat erbij in toestand. Nou, we gaan geen adressen bekendmaken, joh. Ja, of het moet reclame zijn. Hè. Hey Ronald, jij vroeg een plaatje aan van de Mary Jane Girls. En In My House. Nou kerel, gaan we doen. En daarachteraan komt Clouseau eraan, hè, met Daar Gaat Ze. Luister mee.
1: Stadler?
2: Yeah, what?
1: Is that it?
2: Yes. How'd you like it?
1: I don't know. I slept through the whole thing.
2: Well, you didn't miss much.
3: Radio 12-2-4.

0: Even lekker terug naar 1985 alweer, hè. Ah, die hoes ziet er ook leuk uit, hè. Echt die ethische look, hè. Ja. The Mary Jane Girls and In My House. Rijden we even lekker mee namens Ronald Huisman. En Ronald, Clouseau die draait zo duidelijk wel even. Want jij houdt wel van die up-tempo plaatjes en dat soort dingen, hè. Daarom deze even lekker voor jou. Want, die is zo lekker, hè. Dat is ook een hele bekende grote nummer 1 hit geweest, hè. Maar ja, er zijn toch mensen die de plaat een klein beetje vergeten zijn. Maar hier bij 1224, nee hoor, wij niet. Maar wie wel? Inderdaad, wie kent deze nog? Oh, dat is zo lekker, hè. Hier is voor jou Lips Incorporation.
1: Wie kent deze nog?
0: Funky Town.

0: Even lekker meegedraaid voor Ronald Huisman daar in het mooie Linschoten. Deze van Lipsync Corporation en The Funky Town.
1: Fietsliefhebbers opgelet. Bij Vollenhoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper. Wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
2: Goedemorgen Nederland.

even meegedraaid. Namens Ronald Huisman, deze prachtige plaat van niemand minder dan de Kloetso. En daar gaat ze. En de verzoek. Plaat was allemaal bestemd voor het Radio 12-2-4-team. Voor Emiel van der Wallen en voor Erik van Raamsdonk. En dan kregen jullie allemaal aangeboden namens Ronald Huisman. Uit Montfoort-Linschoten, hè, daar bij Utrecht. Hè. Ja, ja, ja, ja. Hey Ronald, dankjewel voor het aanvragen van de plaatjes. Hè. Nog een hele mooie zaterdag. Bij. En dan gaan we even gezellig naar Veenendaal. En wie woont er daar in Veenendaal? Jawel. Dat is onze Ada. Ada Hensen natuurlijk ook een hele goede morgen daar. Ze schrijven deze kant op. Hey, goedemorgen George. Graag een mooi plaatje voor jezelf. Voor Miranda. Voor Wout. En natuurlijk mag ik mezelf ook niet vergeten. Hè? Dus ja. En voor iedereen die meeluistert. Alvast een dankjewel en veel draaiplezier. Nou, dankjewel voor het aanvragen, Ada. En natuurlijk voor het aanbieden van de plaat. Ik ben een beetje gaan snuffelen, een beetje gaan loeken, een beetje gaan kijken. Ik denk, waar kan ik Ada nou mee verblijden? Nou, volgens mij gaat dat goed komen met de nu twee komende plaatjes. Als eerste, Anthony. En ik ben verloren.

0: even meegedraaid voor Ada Hensen in het mooie Veenendaal. Tino Martin. En thuis komen pas de tranen. Ja, dan kijken we zo naar de klok. En dan zien we dat het alweer een paar minuten voor de klok van 11 uur is. En Lady Miranda die staat alweer tegen mijn stoel aan te trappen. Om zo dadelijk haar programma op de Vlaamse Tour weer voor jou te mogen presenteren. Let erop bij het aanvragen van de verzoekplaatjes. Alleen Belze producties of artiesten. Het mogen ook combinaties zijn. Hè? Dus bijvoorbeeld een Mieke, wat vanuit België komt, met een vader Abraham. Dat kan natuurlijk. En dan heb je natuurlijk onze Nederlandse Fleming. Maar die heeft een duet opgenomen met Meteor. Ja, dat, hoe heet dat nummer ook alweer?
1: Niet nodig.
0: Dus ja, ik heb jou ook niet nodig, nou. Maar dat is ook een combinatie dus tussen België en Nederland. Dat mag natuurlijk ook, hè. Dus, maar hou er wel rekening mee. Belse, Vlaamse artiesten staan in haar programma centraal. Dus we komen niet met een Henk Wijngaard solo of een Frans Bauer solo. Maar daarentegen heeft Frans Bauer ook samen met Laura Lin weer plaatjes opgenomen. En Laura Lin, ja, die zo Belz als de pasta. Ja. Goed, heel veel plezier straks bij Lady Biran. Wat hoor ik nou allemaal weer voor rare geluiden? Oh, een kuchje. Goed, die is de keel al aan het schrapen. We gaan nog een plaatje draaien namens Wivine voor Susanna. En dat allemaal in het kader van
2: de laatste plaat.
0: En dat is deze van Sabino Rossi en Wunderbar. Dank iedereen weer voor de berichtjes, voor de leuke reacties en voor het luisteren naar de ochtendshow. Hè. Volgende week zaterdag ben ik er weer. Heel veel plezier bij mijn collega's. Bye bye.

0: is het nu tijd voor de troetelschijf.
1: Dag lieve luisteraars van Radio 1224. Mijn naam is Robbie Strauben en ik ben in het radioprogramma van Lady Miranda op Vlaamse Tour troetelschijf voor de maand september. Met mijn nieuwe single Dans, Dans, Dans.
2: Look out! Troetelschijf.

0: Dit is Studio 16 vanuit Breda met Lady Miranda.
1: Hey, goedemorgen. En nu op de Vlaamse Tour met Lady Miranda.
2: Kijk, het is een tijd van werken en een tijd van genieten.
0: Radio

0: krakende vinyl.
1: Ik zeg een hele, hele goede morgen tegen iedereen. Het is zaterdag 12 september. Het klokje van 11 uur zijn we gepasseerd, dus het betekent maar één dingetje, hè. We gaan lekker 3 uur lang op de Vlaamse Tour. Met tussen nu en 12 uur gewoon van de grammofoon zonder verzoek. Om 12 uur schakelen we over naar het middagmatinee. En dat is natuurlijk lekker met verzoek. En hopelijk lekker veel verzoekjes. Je kunt ze allemaal sturen naar radio1224.nl. Via de WhatsApp 06-244-95564. En straks herhalen we dat nog een keertje, hè. Maar we gaan zo meteen het uurtje starten met John Terra. En een deuntje uit de oude doos. Ik zou zeggen, heel veel luisterplezier.
2: Hoor de Vlaamse krakertjes vanaf het mooie vinyl. Dit is Gewoon van de grammofoon.

Je hoorde John Terra. En een deuntje uit de oude doos. Dan gaan we zo meteen verder met eentje van Louis Neefs. En dan wel Margrietje. En daarachteraan komt er eentje van Erik en Sanne.

en Sanne. En veel te mooi. Blijft ook een mooi nummer, hè. Goed, de volgende twee liggen lekker klaar voor jullie. Ingriani en Mijn Casanova. En daarachteraan eentje van Helmut Lotti.

Matotti en Vlaamse Nachten. Oh, ook zo'n lekker nummertje. Goed, we gaan verder. En wel met eentje van Joe Harris. Eerst zien en dan geloven.

Je hoorde Marleen en jij bent zo lief. Goed, de volgende twee liggen natuurlijk lekker klaar voor jullie. Als eerste Danny DeMaro en Rode Rozen schenk ik jou. En daarachteraan eentje van Bobby Prins.

0: Wij zijn er voor jou.
1: Ga daarvoor naar radio1224.nl en vraag ze gezellig aan. Maar denk eraan, in mijn programma staan alleen de Vlaamse artiesten en de Vlaamse producties centraal. Natuurlijk ook combinaties. Charles van Dongen heeft al ook al vermeld in zijn programma. Combinatie, bijvoorbeeld Helmut Lotti samen met André van Duin. Frans Bauer samen met Laura Lin. En ga zo maar verder. Je kunt het allemaal op het internet vinden. Goed, de volgende die ik ga draaien, en dat is er eentje van Jackie Lee, een rock'n'roll medley. Oh, en ik vergeet wat. Je kunt natuurlijk ook via ons WhatsApp-nummer bereiken voor de verzoekjes. 06-244-95564. En voor de Vlamingen, plant er even 0031 voor. En dat komt allemaal in mijn schermpje voor mijn neus. Goed, hier is Jackie Lee.

van binnen en ik voel me goed. We gaan verder met Isabelle A. En dan wel met Hey, lekker beest.

Isabelle A. en Hey Lekker Beest. En dan gaan we verder met een heel mooi nummer van Leopold 3. Zijn ze met volle maan.

zwoele zomeravond. Het is een verschrikkelijk cliché.

0: was alleen maar een verlangen. Je was niet meer dan dat. Je was een vlucht en je was een achterdeur. Toen ik je had.
1: Ja, deze gaan we even stoppen, want daarom draai ik hem dus niet van single, omdat het een live versie is. Maar ik heb even een andere klaar liggen voor jullie.
2: This is the sad story of a girl named Mary Mack and a wandering lover, Bob O'Needle.

0: Het is 12 uur. Goedemiddag.
1: Helemaal in haar nopjes, achter de knopjes. Tussen 12 en 2 is dit.

Met heel mijn hart hou ik van Vlaanderen. We gaan deze week van start met de nieuwste van Lindsay. En 1000 keer gevraagd.

Lisse van Lindsay. 1000 keer gevraagd. Na 4 jaar stilte en op de achtergrond gewerkt aan het, met het, in verband met het management van haar broer Christophe, is dit wel een hele, hele mooie comeback van Lindsay. Heerlijk nummer. Ja, en de volgende die ik ga draaien is ook zo'n lekker nummertje. En bij deze kan ik alleen maar zeggen, in afwachting van haar nieuwe single, die morgenmiddag tijdens haar fanmiddag bekend wordt gemaakt. En wie is er dan? Dat is al Suzy. In afwachting van de nieuwste single van Suzy Merel is ze hier met 80 kussen.

gaan we richting het klokje van 12:30. Dus tijd om te gaan starten met de verzoekjes, hè? En voor de eerste ga ik even richting Amsterdam. En ik zeg een hele goede middag tegen onze lieve Gerda. Of ik namens haar een plaatje van Laura Lynn wil meedraaien voor iedereen die luistert naar Radio 1224. Het mocht een eigen keuze zijn. En dan ga ik er eentje draaien van Laura Lynn die al een tijdje geleden is dat ik hem gedraaid heb. En dat is dan de titel Zo is het leven. Daarachteraan komt natuurlijk een retourtje. Maar eerst Laura Lynn en Zo is het leven. En dat allemaal namens Gerda uit Amsterdam.

0: juste avant le mariage.
1: Schrijf.
2: Dan is het nu tijd voor de Troetelschijf.
3: Dag lieve luisteraars van Radio 1224. Mijn naam is Robbie Strauben en ik ben in het radioprogramma van Lady Miranda op Vlaamse Tour Troetelschijf voor de maand september. Met mijn nieuwe single Dans, Dans, Dans.
1: Look out! Troetelschijf.

Dan gaan we lekker verder met de volgende verzoek. En daarvoor gaan we even naar België toe. Even naar Oudenaarde. En wie woont daar? In het mooie witte huis. Onze tweede thuis. Daar woont natuurlijk onze lieve vriendin Vivine. Een plaatje van Herbert. Graag voor iedereen. Ik ben op weg naar jou. Alleen toch bijna. Inderdaad. Zometeen na het draaien gauw even omkleden. En dan komen we in jouw richting uit, Vivine. Gezellig. Veel te lang geleden. Dus we hebben denk ik een hoop bij te praten. Maar jij vroeg aan Herbert en ik ben op weg naar jou. Voor iedereen die luistert. Ik heb hem klaarstaan. Daarachteraan komt natuurlijk een retourtje jouw richting uit. Maar eerst Herbert Verhagen namens Vivine. En ik ben op weg naar jou.

Je hoorde Jovalli. En er is plaats voor jou in mijn armen. En dat was een klein extraatje richting Vivine. En dan gaan we weer verder met de verzoekjes. We gaan even naar Kesteren toe. En ik zeg een hele goede middag tegen Patrick. Hij zit lekker via het internet mee te luisteren. Voor Heina en voor Tom. Graag het plaatje van Urbanus en dan Hells Angels. Nou Patrick, hij staat natuurlijk klaar hè. Daarachteraan komt natuurlijk een retourtje jullie richting uit. Maar eerst, namens Patrick, voor Heina en Tom is hier Urbanus en Hells Angels.

horen Giovano en Cheerio. Dan gaan we weer lekker verder met de verzoekjes. We gaan nog een keertje naar Amsterdam toe. Want Gerda vroeg ook de volgende plaat aan voor iedereen die luistert. En natuurlijk ook voor haarzelf. Een duetje tussen Helmut Lotti en André van Duin. En dan wel graag het nummer Thuis. Gerda, het komt er allemaal aan. Natuurlijk ook een retourtje erachteraan. Maar eerst jouw verzoekje voor iedereen die luistert. André van Duin samen met Helmut Lotti en Thuis.

mama, bij mij heb je een plaats apart. Ik dank je uit het diepste van mijn hart. Mama, jij die nooit iets vroeg, jou danken kan ik nooit genoeg.

Je hoorde Laura Lin en dat kan alleen maar je moeder zijn. En dat was mijn retourtje richting Gerda. En van Gerda gaan we richting Ada Hansen. Schreef ik aan deze kant uit. Goedemiddag Miranda. Graag een mooi plaatje voor jullie daar in de studio. Dankjewel. Voor Wout en voor mezelf natuurlijk. En verder ook voor iedereen die meeluistert. Alvast dankjewel en een heel fijn weekend. Nou Ada, dat heel fijn weekend, dat gaat zeker goed komen. En jouw plaatje staat natuurlijk klaar, hè? Ik heb gekozen voor een medley. En dan wel de Bobby Prince medley, gezongen door... even kijken, door Steven McQueen. Draagt eraan natuurlijk een retourtje. Maar eerst deze van Steven McQueen. En dat allemaal namens Ada.

0: Ja, en toen was ik even een jingle aan het zoeken. Klein momentje. Oh, even, waar staat die? Waar staat die? Waar... Oh, deze.
1: Wil jij de plaat horen die voor jou het meeste betekent? Wil jij gewoon een plaat horen die je leuk vindt? Vraag nu je verzoekplaat aan. Want wij zijn er voor jou.
0: Inderdaad, het kan nog steeds. Hij staat nog steeds wagenwijd open, die verzoekbox. Ga daarvoor naar radio1224.nl of via ons WhatsApp-nummer 06244-95564. Maar denk eraan, Vlaamse artiesten en Vlaamse producties.

Jorde Lux Steno. En mijn klein geluk. Ja, zo een paar keer per jaar ga ik naar optredens. Onder andere van Suzy Merel, daar gaan we vanmorgen naartoe. Hubert Verhagen, onze Björn, ons maatje. En dan heb je ook, vooral bij het verjaardagsconcert van Hubert. Ja, bij andere artiesten natuurlijk ook. Heb je gastartiesten. En de volgende die daar ik eentje van ga draaien... dat was een gastartiest van Hubert Verhagen, als ik mij niet vergis, vorig jaar. Op zijn verjaardagsconcert. En dan hebben we het over niemand minder dan Patrick Onzia. Jullie kennen allemaal misschien wel het nummer van... Ik hou van alle vrouwen van Hans de Boy. Nou, hij heeft daar een hele leuke versie van gemaakt. En die ga ik even draaien voor jullie. Eerst zou zeggen, luister lekker mee en geniet.

0: verzoekplaatje.
1: Je hoorde Patrick Onzia en Ik hou van alle vrouwen. Een aparte versie, maar was leuk om te draaien. En wat ook leuk is, dat is het volgende. Gerda schreef deze kant uit. Draai maar eens twee mooikes voor jezelf mee. Oeh, en mijn keuze is zo breed. Als je twee moet kiezen uit alles wat ik leuk vind, dan staan de volgende twee toch wel heel erg bovenaan. En welke dat zijn, dat ga je allemaal horen namens Gerda. En dat helemaal van mij zijn hier de volgende twee. Als eerste Michael Lanzo en daarachteraan Suzy Merrill.

Hey, met Bjorn hier uit Vlaanderen. Ik ben zo blij dat mijn muziek mensen raakt. En deze is speciaal voor Herda uit Amsterdam. Ik zou zeggen, geniet ervan. Van alles overdoen.

uw handen genomen, nam jou mee in mijn hart. Zag je bloed sneller stromen en je raakte verward.

Ons maatje Bjorn met het mooie nummer Alles Overdoen. En dat was speciaal voor Gerda uit Amsterdam. De volgende plaat is ook heel speciaal. Namens Vivine voor Susanna.

U heeft het gehoord, mensen. De verzoekbox is gesloten. En is straks om 2:30 bij ons Woutje de Wit. En dan gaat hij natuurlijk weer lekker open, hè. Want mijn draaitijd zit er over 20 minuutjes op. Even een half uurtje eerder dan normaal. Net allemaal omdat we een weekendje naar Oudenaarde, naar Oost-Rozenbeke, naar Martelange en dan weer terug naar huis. We gaan een heerlijk tripje doen met z'n tweetjes.

Je hoorde daarnet Mieke en Als ik ga. Mooi nummertje. En de volgende die ik heb klaarstaan, dat is ook best mooi, hè? Ik hoor een tijdje geleden dat ik hem gedraaid heb. La Ballade de Jean Giraud. Dat allemaal gezongen door Freddy Pierce. Freddy Pierset. Oh, dat mag je een T niet uitspreken, hè? Freddy Pierset. Goed, hij gaat eraan komen. Daar achteraan doen we nog een keertje trottenschijf. En dan mijn laatste plaat. En dan, ja, we vullen er mooi op de 2 uur.

Je hoorde Ella Luna en een beetje vrede. De laatste voor vandaag in mijn programma. Danny erover en mijn koningin. Hier achteraan de troetelschijf en de eindtune. Oh ja, moet ik wel de schijf omhoog zetten, hè? Jongen, toch.

0: te zeggen.
1: Dag dag.
0: Tijd om dag te zeggen.
1: Dag dag.
2: U hoort het, lieve mensen, de eindtune zit erin. Vanaf 8 uur vanmorgen kunnen luisteren naar Studio 16 vanuit Breda. En dat allemaal op de stream van Radio 1224. Zometeen gaat hij even in de non-stopper tot 2:30. En om 2:30 gaan we dan overschakelen naar Veenendaal. Naar Studio de Arizona. Met Wootje de Wit. Achter de knopjes. En bij deze, Woutje, mocht je dit horen. Wij zijn straks onderweg naar Oudenaarde. En ik denk dat we mee zullen luisteren. Het is altijd wat leuk om muzikale ondersteuning te krijgen tijdens de autorit. Ik zou zeggen, knal er maar eentje mee namens ons, hè.

0: eigenlijk zeggen, eigenlijk maar andersom zeggen, hè? Wakker worden met George Verdonge. En dan om 11 uur neem ik de klokjes, neem ik de knopjes weer over. En dat allemaal met op de Vlaamse Tour, de Vlaamse klankjes. Ik zou zeggen, maak er allemaal een mooi weekend van. Wij hebben een heerlijk vooruitzicht op een mooi weekend. Bye bye, zwaai zwaai en tot volgende week, hè.
1: Allee, dat was het voor vandaag. Maak er een schoon weekend van en tot volgende week. Salut.
0: En zometeen mijn laatste plaat. Vergat ik nog eenmaal helemaal te vertellen. En dat is ditmaal eentje van Bart Kajal. 1 uit de 1000. Nogmaals, bye bye, zwaai zwaai. En salut, hè. Tot volgende.

0: Houden we.
1: De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hits. Blijf erbij.
2: Van de dag dat ik je zag, weet ik door je lieve lach heel amore.
1: En deze.
3: Zeg, waar ga jij vanavond heen? Doe, mag ik met je mee?
1: Maar ook deze.
4: Ik

0: Fietsliefhebbers. Fietsliefhebbers opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl. Wil jij...
1: Ja. En dan gaat het niet helemaal goed. Doen we deze even. Goedemiddag.

0: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
1: Hallo.

0: Ja, goedemiddag allemaal. Hartelijk welkom. Hier is je dan weer, de Arizona. Vanuit de studio in Veenendaal. Ja, en dan blijft de jingle machine hangen.
1: Ja.
0: Ik denk, dat gaat niet helemaal goed. Zoals je hoorde, ja. Inmiddels de hamer erbij gepakt. Ah, kan gebeuren. Ja. Hartelijk welkom en fijn dat je weer luistert naar Radio 1224. We gaan natuurlijk als eerste bedanken de strijders van de zaterdag. George van Dongen, vanmorgen vanaf 8 uur. Toen lag hij nog lekker te slapen. Ja. Hij was voor je tot aan 11 uur en tussen 11 en 2. Lady Miranda vanuit Studio 16 in Breda. Dankjewel natuurlijk voor de plaatjes en de praatjes weer. Hè. Ze hebben een lekker feestweekend volgens mij. Hè.
1: Ja.
0: Veel plezier natuurlijk aan die kant. En geniet van de nieuwe auto. Hè.
1: Ja.
0: Ook een nieuwe Bolivia gekocht. Nou, niet helemaal nieuw, maar wel zo goed als nieuw. Hè. Prachtige auto. Ja, veel rijden. Plezier natuurlijk, rijveilig natuurlijk. Hè.
1: Ja.
0: Ik vorige week opgehaald, hij deze week. Hè.
1: Ja.
0: George en Miranda trouwens. Ze luisteren lekker mee onderweg. Doen jullie goed. Nogmaals bedankt voor de show. En volgens mij zat de zwarte tulp donderdag in. Donderdagavond, even gemist.
1: Ja.
0: Druk hier zo aan deze kant en toen heb ik het even gemist. He. Ja. Nogmaals, goedemiddag en hartelijk welkom bij de Arizona. Tot dan 6 uur ben ik bij je.

De la la la gehalte. Ja. Stram Maukes en zij is geboren voor de liefde. Dit is muziek van Line-Up.

0: allemaal fantasy op de radio. En zeg niet nee. Mogen duidelijk zijn.
1: Zeg niet nee. Nee.
0: En de stroomwalslijn. Line-up moet ik zeggen met de stoomwals. En dit zijn de heidregels terug in de tijd. En de kristalwals. Goedemiddag, dit is de Arizona.

blijft een bijzondere en mooie plaat. Hij kreeg ons Koraalwals. En dit zijn de havenzangers en de trouwe huzaar. Nogmaals, goedemiddag.

0: Ellen waren de havenzangers natuurlijk op Radio 1224.
1: Ja.
0: Deze even voor de collega Robert-Jan van Binnenkom bij Lendik. Hij is druk met de tuin aan de gang.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Ik weet niet of hij luistert. Succes in ieder geval aan die kant.

zeggen goedemiddag tegen Elian, Stef de Boekenier, Mark van den Burg, Ali en Henk uit Amsterdam. Ook Jozef en Christine kreeg je een berichtje van. Ze zijn er niet, maar voor iedereen straks een mooie plaat namens hun. Hena Ton is er niet, maar hij belde vanmorgen. Ja, Joyce van Nongen en Miranda. Straks onderweg in de auto richting België. Adense is erbij. Goedemiddag. Jan Heikamp. Jenny Tom. Goedemiddag. Waar ga je verbouwen? Schrijft George. Ik ga nergens verbouwen. Robert-Jan van Binnenkom is de tuin aan het verbouwen. Hè? Ja. De tuin helemaal op de kop. En op de schop. Zullen we zeggen. Ik ben klaar met verbouwen. Genoeg gedaan hier, ja. Is wel een keer klaar, hè? Nou. Kost bakken geld, energie en tijd. Man. Ik ben er wel klaar mee. Succes, Robert-Jan van Binnenkom. Ja. Ik zou zeggen, kom terug. We zijn de Fortak op jouw radiotoestel.

Dat betekent studiotijd momenteel 3 uur, ja. En dan is het tijd voor de binnengekomen de verzoekjes, zo. Ja. Zaterdagmiddag, ik ben er voor je tot aan 6 uur. Voor jou en voor...

En de eerste reactie kwam vanaf Kesteren. Van Jenny Tom natuurlijk, hè. Ze was er als eerste bij weer, ja. Goedemiddag, Wout. Zou je een mooi plaatje willen draaien voor al mijn vrienden en alle luisteraars? Fijne uitzending en draai maar weer een paar mooie plaatjes mee. Groetjes van Jenny vanuit Kesteren. Dankjewel, Jenny. En ik weet dat je van de MG Levenslied houdt. Ik heb er eentje opgezocht. De laatste nieuwe single. Of een nieuwe plaat. Ja, het is tegenwoordig vaak AI. Ja, kan er ook niks in doen. Gaat er niet de vul van draaien van die AI gebeuren. Maar deze wel. MG Levenslied. En die heet Wat wil je nou van mij? Kan ook even een oudje draaien van de

Er was een cowboy, zo heet hij, ja. Komt eraan natuurlijk op Radio 12-2-4. Ja. Dankjewel, Jenny.

0: Hij was een cowboy, ja. Siska was dat. Op de 12-2-4 natuurlijk, hè. Ja. En de plaatje heeft gedraaid voor Jenny Ton in Kesteren. En ze waren we goed. En daar zijn we blij mee, hè.
1: Ja.
0: Dankjewel, Jenny. De MG Levenslied draaiden we ook nog natuurlijk voor.

0: En dan gaan we naar Ada. Want die schrijft, goedemiddag Wout. Goedemiddag Ada. Graag een paar mooie plaatjes voor ons samen. Voor het hele team van de Radio 1224. Jan Heijkamp, Mark van den Burg. Alle luisteraars van de Arizona. Dankjewel en veel draaiplezier weer. Dankjewel Ada. Komt er helemaal goed hè. Ja. Ik weet dat je deze mooi vindt. Ed T, zo heet hij. Ook weer eigenlijk een AI-plaatje. Vooruit maar weer. Kilometers van geluk, zo heet hij. En ik heb een nieuwe, tenminste geen nieuwe plaat, maar wel in een nieuw jasje gestoken door Berend van de Schelling. Jantje van de Smokkelaar, zo heet hij.
1: Ja.
0: Hij is origineel van de Jantjes, volgens mij. Hè. En dan zuik mijn microfoongeluid een klein beetje weg, ja. Maar dat is, ik weet niet, maar... Ik zal maar eens even opnieuw allemaal opzetten, want techniek, hè. Oh, no.

0: Vroeger moest je zoeken tussen de ruis.
1: De zender uit de lucht gehaald. Nog vier op de A1 namens wordt.
0: Nu hoef je alleen maar af te stemmen. Radio 1224. Op de Middengolf en het internet. Overal.
2: Overal.
0: Altijd.
2: Altijd.
0: Altijd Piratenhits.
3: Goedemiddag.
4: Motorstart. Radio zacht. Ja jong, daar gaan we weer.

Fokkewa en heb ik jou verloren? Even geleid voor Ada natuurlijk en Berend van der Schelling. Kwalitatief niet zo lekker van kwaliteit opgenomen, maar daar kan ik ook weinig aan doen. Jantje van de Smokkelaar en Ed T of T. Kilometers van geluk. Echte truckersplaat, hè? Ja. Geleid voor Ada natuurlijk. En dan gaan we naar Wiene. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Vanuit België. Speciaal voor Miranda en George. Onderweg naar België. Niet zwemmen. Anders had hij wel eten gekocht, hè? Ja. Maar met 4 banden veilig aankomen. Groetjes van Wiene. Even voor George en Miranda dus. Ja. Als kondenplaatje van Jannes en Zweven naar Geluk. Die ga ik er ook zeker even bij doen. We zijn onderweg inmiddels net de auto ingepakt. Vakkundig door George van Nogen. Met een nieuwe bolide tegenwoordig op George. Hè. Goed geluid in de auto, schreef hij al. Moet je nog meer, hè? Ja. Heb je de kanaalscheiding al geprobeerd? Links, rechts, ja. Nou, komt het goed, hè? Ja. Hou me op de glimmende kant boven, hè? Ja.

0: En als een Suzuki door de... En over de snelweg en door de straten natuurlijk, hè? Ja. Hé, de plaatje gaan die kant uit.
1: 1224, de geheime zender die iedereen mag horen.
2: Radio 1224.nl.

aangevraagde plaat, Jannes en Zwevend naar Geluk. We gaan een plaatje draaien die 50 jaar geleden is uitgekomen. Je hoort hem al in de klankjes van BZN, Mon Amour. Toen was deze DJ Wouter Wit 6 jaar.

Even geluid voor Vivine uit België. Even voor George en Miranda. Rob de Nijs. Rob de Nijs zeg ik. Nee, Rob Zorn. Er gaat een trein naar Niemandsland. En Mon Amour van BZN, 50 jaar geleden uitgekomen. En Jannes en Zweven naar Geluk. Blijf lekker, hè, die Jannes. Ja, absoluut de koning der piraten. Op Radio 1224 natuurlijk, hè. Met gigantisch veel plezier aan de radioband. Goedemiddag, mocht je het toestel iets later hebben aangezet. Dit is de Arizona. Ik ben er voor je elke zaterdagmiddag tussen 2:30 en 6:00. Ja.

Het kijken en natuurlijk het luisteren, Jan. Plaatje gaan die kant uit. Ik versprak me net Rob Zorn. Ik zei Rob de Nijs, maar die staat nu klaar, ja. Even terug in de tijd en ik wil je. En erachteraan Jan Smit. Als ik zo naar buiten kijk, ja, af en toe het zonnetje. Het is een beetje 21, 22 graden. In de zon is dat lekker, maar in de schaduw dan valt het toch iets tegen. Hè? Ja. Het is september, hè. Alweer de 12e. En je mag toch wel duidelijk zeggen dat de zomer zo langzamerhand voorbij is. Ja. Morgen komt het weer met bakken de lucht uit als ik het weerbericht moet geloven. Dus geniet nog even lekker van het zonnetje.

Eerste plaatsje even richting Jan Heikamp. Gisteravond was hij natuurlijk weer te beluisteren bij zijn radiostation. Collega's, hè? Plaatje voor iedereen en niemand uitgezonderd. Namens Jantje.

0: Jan Smit op de radio en de zomer voorbij. En Rob de Nijs en ik wil je. De plaatje even draait voor Jan Heikamp. En dan ga ik nog even wat meedraaien namens Heina Tom. Voor iedereen en alles wat lekker luistert.
1: Ik

Ik doe ze gewoon alle twee. Ja, moet ik lachen of moet ik huilen? Peter Albeda draaien we op Radio 1224. Ja. En dan blijf je even gereisd voor Heina Tom in Kesteren. En eenmaal in je leven de zangeres zonder naam natuurlijk gedraaid. Zo is dat. Ja. En dan gaan we naar Jozef en Christine. Ze luisteren niet mee, maar stuur toch een berichtje. En dat is klasse. Goedemiddag, DJ. Wouter, helaas zijn we vanmiddag niet van de partij. Van jouw schöne uitzending. We hebben een verjaardagfeest. Zoon Christian vandaag 29 jaar geworden. Wouter Jongske, een hele schöne middag. Uitzending gewenst. De groetjes en de knuffel aan Ada. En tot de volgende keer, kameraad. Ahoy. En voor alles en iedereen een plaatje. Namens Jozef en Christine. Vanuit de Limburgse landen. En dat gaan we ook doen richting Amsterdam. Henk en Ali luisteren daar gezellig mee. Goedemiddag. Ik luister mee via Radio 1224. Fijne drie uurtjes. En de groetjes namens Ali en Henk. Dankjewel. Onderweg zijn altijd wat. Ja, het is altijd wat. Je bent mijn meisje. Op de muziek van de Rivers of Babylon, hè? Ja. Maar eerst gaan we even een instrumentale draaien, zoals Jan Heikamp nog wel eens zegt. In Instrumentalio. Wat is vandaan wel? Ik weet het niet, hoor. Maar dat maakt niet uit. Altijd leuk om te horen, ja. Eigen draai eraan geven, dat is heerlijk, toch? Radio 1224, 24 uur per dag en 7 dagen in de week. De allerbeste muziek. Ook non-stop, uiteraard. Zonder geklets van een vervelende, irritante disjockey. Zoals ik. Gaan we eerst doen, The Shadows.

dat was natuurlijk Corrie Konings. En ik krijg een heel apart gevoel van binnen als jij me aankijkt. Lieve schat, en Corrie Konings van de week 75 jaar geworden. En ze begon met zingen toen ze 16 was. Ja, alweer een hele tijd in het vak. Natuurlijk die good old Corrie Konings. Hier zijn Mark en Dave nog even. En de beroemde vier woorden. En die zijn: ik hou van jou. Jongens, hier. 12-2-4 natuurlijk. Jij hebt...

daar waren ze weer. Een lekkere plaat blijft het. Mooie, gouden ouwe. Mark en Dave en de beroemde vier woorden. En dat plaatje kregen jullie aangeboden door Jozef en Christine. En ze werden ook even meegedraaid voor Ali en Henk.

Culemborg. Goedemiddag, Marietje. Binnen we bij je piraatje van de Veenstad, schrijft hij. Ja. Draai voor jezelf en voor Ada wat moois mee. Radio 12214. Peter en Judith, Jan Heikamp, Jannie Albers en iedereen die lekker luistert. Plaatje van Helemaal Hollands en iets van Highway, schrijft hij. Koetje van Marietje, teddybeertje vanuit het mooie Culemborg. Nou ja, mooi, mooi, mooi. Als je er woont, vind je het gauw goed, ja. Hey Marietje, de plaatjes gaan die kant uit. Blame it on the Bossa Nova komt eraan, Highway.

0: Weet je wat, die ga ik eerst even draaien. Hans Rix, zo heet die, en Knuffelbeer. Ja. Ik denk, dat is een toepasselijke voor teddybeer. Mark van den Burg.
1: Ja.
0: Het knuffelbeertje. Ik weet niet of je morgenochtend bent. Morgenochtend, dus succes in ieder geval, hè.

Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl. Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: deze zender kan zorgen voor verhoogde gezelligheid, spontane meezingers en een gevaarlijk sterke drang om de radio harder te zetten. Dit is Radio 1224. Niet normaal goed.
1: Dit is het spiegelplaatje van de week. Dit is de spiegelplatte der Woche.
2: Dit is het
1: spiegelplaatje. Spiegelplatte. Spiegelplaatje.
2: Dit is het spiegelplooitje van de week.
3: En dat is deze week de laatste nieuwe single van René Schuurmans. En die heet Perfecto.

laatste nieuwe single uitgebracht. René Schuurmans, Perfecto. Spiegelplaatje van deze week, de zaterdagmiddag. Het plaatje even gedraaid voor Teddy Beertje natuurlijk, Mark van den Burg, Highway. Zo worden ze niet meer gemaakt, schrijft Tom de Ridder. Zo is het ook, ja. Plaatjes komen zometeen die kant uit, Tom. En heel

ook uiteraard wat meedraaien voor Stef en Joke, de boekenier vanuit de Blokcel. Tjo tjo, schuift die gast erop, hè. En Polka-tijn, ja, ga nog even lekker vlotte Polka die kant op draaien. Eerst even de hitmedley van Lucas en Gea op Radio 1224. En dat gaan we ook even doen voor Elian vanuit de Arnhem. Goedemiddag. Ook even speciaal voor zijn Marie.

Niks mis mee. Aan die kant natuurlijk, hè. Ja, alles werkt nog, hè. Blijkbaar. Kalleman die kant en de plaatjes die kant uit. Richting Elian en Marie. En voor Stef en Joke natuurlijk, hè.

Dat even een kleine inkijkje bij Stef. Hoor eens. Man. De eendjes, hè? Ja, alle eendjes zwemmen in het water. Heb ik ook nog kippen? En honden? Ja, alles komt voorbij, hè? Bij de boerderie, bij Stef.

dat was even instrumentale polka natuurlijk. Hè. Ook even gereid voor Stef en Joke daar in Blokcel. Vanaf de boerderij, ja. En ook de plaatje gereid voor Edelm en Marie. Kind is net een speeltuin, ja. Corrie en Koos op de radio. En de hitmelody van Lucas en Gea.

En ook Monique Meijer is erbij vanuit Bemmel. Alweer een tijdje geleden, Monique. Ja. Tante Til is er ook weer bij, schrijft ze. Ja, ze is, was druk geweest met van alles. Ja. Alles moeten regelen en zo.

alweer 5:10. Tot dan 6:00 ben ik bij je. Ondergetekende. De Arizona. Aan jouw radiotoestel. Waar je ook bent, waar je ook gaat. Overal via het internet. Radio1224.nl. En natuurlijk op de Middelgolf. Straalzender staat in Lunteren. 1224

0: Geen abonnement.
1: Geen abonnement.
0: Geen moeilijke fratsen.
1: Geen moeilijke fratsen.
0: Gewoon puur genieten.
1: Puur genieten.
0: Radio 1224. Altijd Piraten Hits.

En het plaatje heeft geleid voor Tom de Ridder. En zijn vrouw natuurlijk, ja. Maar ook voor Monique Meijer in Bemmel. Aan wat raden wij? Gimme

we draaiden ook Niemand Weet van Highway natuurlijk. Dan gaan we naar Peter van de Roekel in Ede. Goedemiddag. Hallo, we draaien even een plaatje van Henk Wijngaard. En als chauffeur ben ik geboren. En een vrije keus van Frans Bauer. Zoek ze maar wat uit. Alvast bedankt. Deze natuurlijk wat uitgezocht.

Bolero komt eraan, Frans Bauer. En als chauffeur ben ik geworden, Henkie Wijgaard. Ja. Je hoort hier op Radio 1224. Nogmaals aangevraagd door Peter van de Roekel. Dankjewel, kerel. Laat je komen eraan, hè.

0: www.radio1224.nl.
1: Dit is uw buurtzender. Antenne halfstok, zender halfgas, halve zon achter de mengtafel. Yeah, yeah. Maar wel bakken vol met hits. Luister maar mee.
2: Welkom bij Radio 1224.

Wel, ik lag nog op die neus, nog half in de dommel. Ik had de bek wiet open en de ogen nog zo gauw als dicht. En de wekker radio, die draaide niks als rommel. Latjes over kavia's en latjes over extra kilo's aan overgewicht. Dus ik draaide me eens om, nog even minuutjes lopen. Zou een latje kwam een grote hit, maar ik was er nog maar joren. Ik

ding, wat moet ik nou? Ik wil weten wat ik hoorde. Er zijn een haar grote vloten, zo ook in de olie heb ik gestrooid. Dus ik stapte in de auto, dat is wat er dan gebeurde. Ik denk misschien dat zij het weten en zo naar de kennet, ja, sowieso totaal ging ik voor. Stond ver achter de balie, hij had er heel veel verstand van. Hij had een bril op de neus en hij had zijn buiten oortjes in. Dus ik vraag eens toen hij hield, ik wacht geen nommer, nog geen titel. Ik kent alleen maar neuriden, ik wacht geen enkel woorden.

dat deed, nou die Fanny wist van niks. Wat een zinloze actie. Maar gelukkig was mijn oma aan die dag net 80 jaar. En de hele familie kwam door een touw met de taxi. Misschien is er een en ik en Helm, want dan ben ze allemaal bij me koor. En ze zaten in kring, met de hapjes op tovel. Ik denk die gewoon worden dit lijkt meer het allerbeste moment. Dus ik ging voor ze staan, en ik opende mijn snovel. En ik zei lustig goud, steek de vinger op een zijn, het

0: was René Beverwijk. Dai, dai, dili, dili, dai, dai, ja. Nou, probeer maar eens, hè.
1: Ja.
0: Het was je even geluid voor Peter van der Roekel in Ede. Natuurlijk Henk Weijgaard, geluid. Als chauffeur ben ik geboren. Een plaatje van Frans Bauer. We gaan ook wat meedraaien voor Sylvia en Annem. Ze is er weer bij, hè? Ook weer even een tijdje geleden, maar ze is er weer bij, gezellig. Goedemiddag. Even meeluisteren, gezellige middag. Namens Sylvia. Ik weet niet of ze nog meeluistert. Hopelijk dan wel, hè. Ja, ja, ja. Gaan we doen met Arne Jansen. Ik weet dat je ervan houdt. En als een meeuw in de wind komt er aan, hè. Maak het weer bijna 4:15. 11 minuten over 5 exact.

hebben we zometeen nog plaatjes voor Reina in Wapenveld. En voor Jantje Heikamp. Ja hoor, ze is er nog bij, die Sylvia.

0: platen even meegedraaid voor Klaas, Vaak en Sylvia. Momenteel onderweg van de camping naar Ede. Morgenmiddag is hij er weer, hè? Ja. Tussen 2 en 6 uur op Radio 1224. Even wat meedraaien voor jezelf, iedereen die luistert. En ook voor Ada.
1: Schoon de platen aan, hè? Luister mee! Geen gelul, draai dat spul. U luistert, wij drinken. Omdat het ontvangst goed is, hè? Radio 1224.

Ja, dat was hij weer. Natuurlijk Justin de Wild en zijn klapper eigenlijk Cheerio. Ja. En dan plaatje even gedraaid voor Klaas Vaak en Sylvia. Morgenmiddag is hij er weer. Ja, op den radio. 12:24 natuurlijk.

En dan gaan we naar Wapenveld, want daar luistert Ina mee. Graag een plaatje voor Marcel, Jannetje en de buurman van de Atlantic natuurlijk, hè. Robert-Jan van...

vinden voor je. Doe maar zo even wat lekjes voor jezelf. Schrijf die. Ja. Voor Ada, Peter en Judith, Dina, Mark van der Burg, Hannie de Roos, Jannie Albers en de rest van Lekker Luistert. Namens Jan Heikamp in Veenendaal.

0: we redden 2.0 plaatjes. Een klomp en een zeeltje van Wilma, BB Band. En hallo, je spreekt me Karin en Bianca. Stoute vent. Ja.
1: Oh, ja.
0: En een plaatje geleid voor Jan Heekamp in Veenendaal. En ze waren ook even voor Ina Drost in Wapen.

ja, Jan, ik lees je berichtje. Trainer van de voetbal. GVVV, IJsselmeervogels gestart. Ja. Ging niet helemaal goed daar. Nee. Mark van den Burg schrijft: doe zometeen nog even een leuke plaat van de Moeluits mee. Even badderen en douchen. Dat is hetzelfde, Mark. Maar doe maar weer. Groetjes DJ Mark vanuit Culemborg. Vanavond geen Peter, misschien Tiddybeertje vanavond. Een poosje live. Je hebt gelijk, Mark. Zet al dat ding. Set on, yeah. See your mystery in your eyes. En ook George van Dongen en Lady Miranda nog steeds onderweg. Draai maar even een mooieke van Highway. Mee namens ons. Oftewel George en Miranda natuurlijk. Kalleman onderweg, hè. We gaan iets draaien van Highway. Sonja Midney. Kus me Corzan. Corzan van de Moeluits.

Ja, ja, ja, komt eraan, joh. Yes, hoeree, draden we. Je schrijft het als hoeren, maar je spreekt het uit als hoeree, denk ik. Komma. Klein snotneusje eigenlijk, maar ja, grote ja, sound, hè. Ja. Dit is Monique Schmidt en Kudo van de Graaf. Beter af alleen.

was Chantal en ik voel me goed vandaag. Hij was uitgekomen 3 juli. En dit zijn de 3 J's, laatste vocalen.

En de drie is waar je dat. En kom. Ja, kom, we gaan. Bijna tijd weer, maat, schrijft Jan Heikamp. Dus bedankt voor de plaatjes en de babbels. Smakelijk eten en een fijne zaterdagavond. Dankjewel Jan, jij ook natuurlijk fijne avond. En een goed weekend, hè. Bedankt voor het luisteren weer. Ja. Dit was je dan vanaf zo'n 2:30. Live vanuit Veenendaal, de Arizona. Aan je toestel. 12:24 natuurlijk, hè.

En natuurlijk bedankt voor het luisteren, voor het afstemmen. Ja, was ook weer grandioos op deze zaterdagmiddag. Dank daarvoor natuurlijk. Ik ben er weer, hopelijk volgende week zaterdagmiddag 2:30. Stem dan ook weer af op de 12:24. Alle collega's natuurlijk succes met het draaien. En met de hobby uiteraard. Hè. Ja.

0: Ook George en Miranda die schrijven thanks weer voor de muzikale ondersteuning. Hè.
1: Ja.
0: Graag gedaan natuurlijk George en Miranda. Rustig aan natuurlijk onderweg naar België was het geloof ik. Hè. Ja. Ik wou eigenlijk deze hebben, maar ik had de verkeerde gepakt. Fancy en Bolero. Dit is Mario Matti en de Cocktail Dance. Klein stukje hiervan. En dan als laatste afsluiter. Ik zie dat die heel lang duurt. 5 minuten 43. Even speciaal voor in de Suzuki daar. Kalleman onderweg. George en Miranda. Handjes aan het stuur houden. Ook Monique Meijer schrijft. Dankjewel voor de muziek. Ik heb er weer van genoten. Ah, dat is fijn hè, Monique. Ook Sylvia Wouter, dank voor de gezellige muziekmiddag. Fijn weekend gewenst. We gaan eten aan deze kant en tot gauw. Allemaal eet smakelijk natuurlijk. Ik ga ook een happy eten hier, maar Ava, ja. Anders wordt het te laat. Ja. Dus als afsluiter even speciaal voor jou en mij natuurlijk. En voor George en Miranda. Gaan we doen met Queen Radio Kuika. Ja. Morgenmiddag een uurtje wet. Robert-Jan van Bennekom de Lentik. En tussen 2 en 6. Klaas Vaak. Klaasje Volk. Succes allemaal. En zondagavond ook Joop Ruitenbeek. Hey, bye bye. Zwaai, zwaai. Goed weekend allemaal. Tot volgende week. Dag.

0: volle hoven24.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Volle Hoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Volle Hoven. Volle Hoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.

0: Deze. Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Chinese president Xi Jinping riep alle deelnemende landen op de BRICS-top in India op om zich meer in te zetten voor vrede in het Midden-Oosten. Volgens Xi is de wereld niet gebaat bij de oorlog en wil China samen met andere landen werken aan vrede en stabiliteit. De 11 BRICS-landen, met naast China ook Rusland, India, Iran, de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië, roepen in een gezamenlijke verklaring de strijdende partijen op tot terughoudendheid. Ze waren eerder nog niet zo eensgezind. De 150 graven die vandaag konden worden geadopteerd op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten waren razendsnel vergeven. Na 6 jaar aanmeldstop konden belangstellenden zich weer inschrijven en alle plekken waren binnen 20 minuten toegewezen. Op die begraafplaats worden bijna 10.000 Amerikaanse militairen herdacht die omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wie zo'n graf adopteert, bezoekt het meerdere keren per jaar en legt er op speciale dagen ook bloemen. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK krijgt in 2 dagen tijd ruim 80 miljoen euro aan donaties toegezegd. De partij van Nigel Farage krijgt het geld van 2 cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige politieke donaties ooit in het Verenigd Koninkrijk. Tegelijkertijd ligt de partij onder vuur vanwege eerdere schenkingen die mogelijk niet zijn opgegeven. Ook zijn er geheime opnames opgedoken waarin medewerkers praten over het omzeilen van de regels voor buitenlandse donaties. En in de buurt van Gent is vandaag een wel heel bijzondere dubbele bruiloft gevierd. Een identieke tweelingbroer trouwde er met ook een identieke tweelingzus en tegelijkertijd trouwden ook hun tweelingbroer en zus met elkaar. De twee broers zijn 32, de zussen 30 jaar oud. De vier wonen al samen en hebben dezelfde studies, hobby's en zelfs vergelijkbaar werk. Ze kenden elkaar al 8 jaar voordat de twee koppels uiteindelijk gingen trouwen. Voor de vier is hun gezamenlijke bruiloft nu een droom die is uitgekomen. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Sluit je aan bij de leukste luisteraars van het land. Dit is 1224.
3: Radio 1224!
0: Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
3: Awesome.

0: 104 weerbericht.
1: Vanavond neemt de bewolking toe en valt er in het noorden en midden van het land ook regen. Het zuidoosten houdt het mogelijk droog. De meest matige zuidwestenwind is aan de kust vrij krachtig. In de nacht valt er her en der een bui bij zo'n 14 graden in het oosten en zuidoosten tot 18 graden vlak aan de kust. De matige westen tot zuidwestenwind is vlak aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtig. In de ochtend is het in de zuidelijke helft bewolkt met veel buien, terwijl het in het noorden maar af en toe regent met tussendoor zon. 'S Middags verandert er weinig. In het midden en noorden van het land valt er maar af en toe een bui en zijn er zonnige perioden, terwijl het zuiden veel bewolking krijgt met regelmatig ook regen. Het wordt een graad of 20 en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Namorgen blijft het wisselvallig met regelmatig een bui en af en toe zon. Na dinsdag zakken de temperaturen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Vroeger moest je zoeken tussen de ruis.
2: De zender uit de lucht gehaald.
3: Of hier is op de A1 namens wordt.
0: Nu hoef je alleen maar af te stemmen. Radio 1224. Op de Middengolf en het internet. Overal. Altijd.

0: deze.
1: Aruba, Bonaire. Aruba, Bonaire, Curaçao.
0: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Altijd de beste piratenhits. Radio 1224.
2: Non-stop hits.
0: Radio 1224.nl.

0: Het is een verleidelijk klein knopje met een groot resultaat. De aanknop van Radio 1224.
1: www.radio1224.nl.
0: Altijd piratenhits.

0: p4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hit.

0: ook deze.
1: Lingerie, lingerie, kill me vrouw die lukt er niet.
0: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Zweden gaan morgen naar de stembus voor een spannende nek-aan-nek-race bij de parlementsverkiezingen. Het centrum-linkse en centrum-rechtse blok staan in de peilingen vrijwel gelijk. Belangrijke thema's zijn de economie, gezondheidszorg en de sociale voorzieningen. Premier Ulf Kristersson hoopt met zijn centrum-rechtse blok door te kunnen regeren. Daarvoor heeft hij wel de radicaal-rechtse sferige Democraterna nodig. Op links is er nog onduidelijkheid over welke partijen mogelijk samen zouden kunnen gaan regeren. Iran zou vanuit China satellietbeelden hebben gekregen van een Jordaanse basis waar Amerikaanse militairen zijn gelegerd. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van anonieme Amerikaanse functionarissen. Op die basis kwamen in juli 3 Amerikaanse soldaten om bij een Iraanse raketaanval. China zegt bewijs te willen zien en ontkent betrokkenheid van Chinese bedrijven. Over 12 dagen ontmoet Amerikaanse president Trump zijn Chinese ambtgenoot Xi. Mogelijk gaat het hier ook over. In Oeganda is koning Oyo van het koninkrijk Toro begraven. Er kwamen duizenden mensen naar de uitvaart van de monarch die vorige maand op 34-jarige leeftijd overleed aan kanker. Oyo werd vorig jaar nog door Guinness World Records erkend als jongste koning ter wereld. Hij kwam namelijk al in 1995 op 3-jarige leeftijd op de troon. Na zijn overlijden is er flinke oneenigheid ontstaan over zijn opvolger. Een commissie wees zijn neef aan als nieuwe koning, maar familieleden zeggen dat Oyo zijn eigen zoon had gewild. En de Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was veroordeeld tot 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia en Guinea. Kouwenhoven leverde rond de eeuwwisseling wapens aan de Liberiaanse dictator Charles Taylor en schond daarmee internationale wapenembargo's. Hij vluchtte naar Zuid-Afrika en wist uitlevering aan Nederland jarenlang te voorkomen. Kouwenhoven heeft altijd zijn schuld ontkend. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: Stiekem onder de dekens afstemmen? Dat hoeft niet meer. Radio 1224 zendt gewoon uit voor iedereen.
1: 1224, altijd piratenhits.

waarschuwen. Deze zender kan zorgen voor verhoogde gezelligheid, spontane meezingers en een gevaarlijk sterke drang om de radio harder te zetten. Dit is Radio 1224. Niet normaal.

0: 104 weerbericht.
1: Vanavond neemt de bewolking toe en valt er in het noorden en midden van het land ook regen. Het zuidoosten houdt het mogelijk droog. De meest matige zuidwestenwind is aan de kust vrij krachtig. In de nacht valt er her en der een bui bij zo'n 14 graden in het oosten en zuidoosten tot 18 graden vlak aan de kust. De matige westen tot zuidwestenwind is vlak aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtig. In de ochtend is het in de zuidelijke helft bewolkt met veel buien, terwijl het in het noorden maar af en toe regent met tussendoor zon. 'S Middags verandert er weinig. In het midden en noorden van het land valt er maar af en toe een bui en zijn er zonnige perioden, terwijl het zuiden veel bewolking krijgt met regelmatig ook regen. Het wordt een graad of 20 en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Namorgen blijft het wisselvallig met regelmatig een bui en af en toe zon. Na dinsdag zakken de temperaturen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Hey, heb jij al wel eens op onze website gekeken? Check hem eens op radio1224.nl. Altijd

0: 1224.
1: Radio 1224.nl.
0: Altijd piratenhits.

0: Hello, hello, everybody, everywhere.
1: De leukste mix in muziek. Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
0: And a very good day to all our listeners in the world on the shortwaves.
1: Dit is Radio 1224 op de Middengolf. Altijd piraten hits.

0: Geen abonnement.
1: Geen abonnement.
0: Geen moeilijke fratsen.
1: Geen moeilijke fratsen.
0: Gewoon puur genieten.
1: Puur genieten.
0: Radio 1224. Altijd Piraten Hits.

0: 124.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: deze.
1: Denk ik aan mijn eerste liefde, dan mis ik steeds een gevoel dat mijn hart is ontvlucht.
0: Dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224, midden in de nacht.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Rotterdam-Zuid is de afgelopen avond een bestuurder van een fatbike overleden nadat hij door de politie was aangehouden. De man werd staande gehouden en kon zich niet identificeren. Volgens omstanders was er daarvoor sprake van een achtervolging. Tijdens de aanhouding werd de man onwel en moest hij worden gereanimeerd. Dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche onderzoekt nu wat er precies is gebeurd, wat gebruikelijk is bij een overlijden tijdens een aanhouding van de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Dat zegt de aanklager in Rouen na een nieuw onderzoek. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons tussen Rouen en Caen 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het treinincident gaat overdag verder. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. En Celine Dion zorgt in Parijs voor complete gekte onder haar Franse fans. De Canadese zangeres geeft in totaal 16 concerten in de Franse hoofdstad en afgelopen avond was het eerste van die serie. Voor die optredens waren ruim 400.000 kaarten beschikbaar. Zo'n 9 miljoen mensen probeerden er eentje te bemachtigen. Fans staan urenlang voor haar hotel in de hoop een glimp van haar op te vangen. De 16 concerten kunnen Parijs mogelijk honderden miljoenen euro's aan extra inkomsten opleveren. Het weer, her en der een bui bij 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het noorden en midden van het land en vooral wolken en regen in het zuiden bij een graad of 20. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: weekend is er om tot rust te komen. Maar nu even niet.
1: Het is weekend!
0: Radio 1224. Altijd piraten hits.
1: Jouw weekendvriendje.

0: Fijn dat je luistert naar Radio 1224.
1: Wat een mooie muziek.
0: Het komende uur hoor je deze hits. Alleen op 1224.
2: Zij dronk Ranja met een rietje. Mijn Sofietje. Op een Amsterdamsterras.
0: En deze.
3: Mm, yeah.

In de vreemde ligt hij nu begraven. Op zijn graf staat een ruw houten kruis. Heel ver weg in het land Arizona wacht zijn vrouw met zijn zoon eenzaam thuis.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Er valt her en der een bui bij zo'n 14 graden in het oosten en zuidoosten tot 18 graden vlak aan de kust. De matige westen tot zuidwestenwind is vlak aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtig. In de ochtend is het in de zuidelijke helft bewolkt met veel buien, terwijl het in het noorden maar af en toe regent met tussendoor zon. 'S Middags verandert er weinig. In het midden en noorden van het land valt er maar af en toe een bui en zijn er zonnige perioden, terwijl het zuiden veel bewolking krijgt met regelmatig ook regen. Het wordt een graad of 20 en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Na morgen blijft het wisselvallig met regelmatig een bui en af en toe zon. Na dinsdag zakken de temperaturen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 1224 op elke radio. Blijf erbij.
3: Hey, weet je wat jij bent?